0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Dit is Radio Express. Genieten en swingen.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!
1: Dit is

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De tweelingbroers Robin en Maurice samen met hun oudere broer Barry Gibb waren geboren in het midden van de jaren 40 in the Isle of Man in Engeland. Nadat ze even in Manchester woonden, emigreerde het gezin naar Australië. Hun eerste doorbraak kwam er nadat een DJ met de ongelukkige naam Bill Gates had gevraagd enkele nummers voor hem te maken. Na 13 songs hadden ze immers het gevoel dat ze geen vooruitgang boekten. Ze wilden terug naar Engeland om daar mee te surfen op het succes van de Mercy Beat die de Beatles hadden ingezet. Ze namen nog één liedje op, geschreven door Barry Gibb, getiteld Spicks and Specks. Gek genoeg was het nummer een buitenbeentje en kon je het niet meteen thuisbrengen in hun repertoire. Het klonk al heel erg als Mercy Beat. Het werd hun tweede singeltje. Na het nummer te hebben opgenomen in 1966 in de St. Clair Studio in Sydney, vertrokken de Bee Gees met een boot naar Engeland. In die tijd nam men nog regelmatig een cruiseschip

in plaats van een vliegtuig. Onderweg vernamen de heren dat Spicks & Specks een nummer 1 hit was geworden in Australië. Aangekomen in Engeland werden ze dan ook enthousiast onthaald door Robert Stickwood, de directeur van Brian Epstein's NEMS Enterprises en manager van Cream en Eric Clapton. Hij zocht na het beluisteren van hun demo's een drummer en gitarist en besliste om deze nieuwe popgroep te managen. De Bee Gees zullen vanaf dan de hits aan elkaar rijgen. Maar Spicks & Specks betekende wel hun eerste grote doorbraak.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Op vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd. Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Bougeer mee, dat is de slogan van de beweegdag 55PLUS van het district Antwerpen. District Schepen, Shardy van Leuffel, 55PLUS, waarom moeten die mensen bewegen?
1: Ja, we vinden het natuurlijk belangrijk dat mensen zoveel mogelijk actief blijven, zoveel mogelijk bewegen of opnieuw aan het bewegen gaan. Dus dat kan in elke mogelijke vorm zijn, dat hoeft niet meteen de zotse sport te zijn, maar gewoon actief bezig blijven, in beweging blijven. En daarom organiseren wij eigenlijk onze beweegdag voor 55-plussers. We doen al een aantal jaar. En we hebben dat al op Linkeroever gedaan, in het Harmoniepark op het Kiel. En dit jaar gaat het eigenlijk door in het Zuidpark, in het Zuiderpershuis ook, waar we eigenlijk een heel programma hebben voorzien voor alle deelnemers.
0: Dat programma, hoe ziet dat eruit?
1: Het gaat door op zaterdag 19 september. Het begint om 9 uur. En je kan eigenlijk een heel programma zelf samenstellen. Dus er zijn verschillende sportinitiaties die wij voorzien. Dat gaat dan over verschillende sporten, verschillende soorten dans, zoals lijndans, wals, cha-cha, zumba, maar ook weerbaarheid, zelfverdediging, yoga, wandelen, joggen. Dus dat zijn allemaal verschillende soorten sporten die we voorzien. Maar we zetten er ook altijd een specialetje in. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we boogschieten. Dat was ook heel populair. En dit jaar hebben we eigenlijk ook skateboarden en rolschaatsen en ook frisbee.
0: Die verrassing, is dat de Antwans-verrassing?
1: Dat is inderdaad, dat is een mascotte van Sporting. Ja, die gaat er ook mee aanwezig zijn.
0: Moet je goed fysiek in orde zijn of kan je ook beperkt mobiel al meekomen bewegen?
1: Eigenlijk is iedereen welkom. Dus mensen uiteraard, die kunnen alle soorten sporten meedoen. Maar we hebben ook wel een deel van het programma specifiek voorzien voor mensen die minder mobiel zijn of ook geschikt voor rolstoelgebruikers. En dat zijn dan een aantal sportinitiaties zoals Drums Alive, dat is om met stokken op een bal kloppen en in het ritme en dergelijke. Yoga, fit, gym, ook allemaal voor hun voorzien. Dus eigenlijk is iedereen welkom. Het is een heel gevarieerd programma en eigenlijk kan iedereen er wel iets in vinden.
0: Muziek zal er ook zijn, want Radio Express is er ook, maar daar gaan we zo meteen ook nog wat meer over praten.

0: Ik zit nog steeds bij districtsschepen Charlie van Leuffel van het district Antwerpen. Wij hadden het over de gratis beweegdag 55PLUS op zaterdag 19 september. Er zijn nou ook infosessies. Wat kan je allemaal komen leren?
1: Klopt, dat is eigenlijk nieuw dit jaar, omdat we merkten dat er daar ook wel vraag naar was. Dus je hebt enerzijds de verschillende sportinitiaties, maar anderzijds ook een aantal infosessies. En dat gaat dan specifiek over valpreventie, ook over voeding, over hoe dat je in beweging kan blijven, rugscholing, de bewegingsdriehoek en ook alweer een specialeke skateboard. Dat is dan niet de initiatie skateboard zelf, maar wel hoe dat je alle verschillende termen kan gebruiken, dat je eigenlijk met je kleinkinderen kan meepraten over de verschillende termen die er zijn in het skateboarden.
0: De bejaarden moeten niet het skateboard op. Uiteraard, daar op het zuid zijn heel wat eet- en drankgelegenheden.

0: kan aannemen dat je toch nog wel kan aansluiten bij een heleboel zaken.
1: Ja, absoluut. Je kan op onze website www.districtantwerpen.be /beweegdag kan je eigenlijk alle infosessies en sportinitiaties terugvinden. Je moest inderdaad inschrijven. Een aantal sessies zijn ook al volzet. Er staan er nog verschillende nog vrij. En je kan op de dag zelf ook nog langskomen om daar nog mee bij aan te sluiten natuurlijk. Moet je gewoon naar onze infobalie komen en dan kan je nog meedoen bij de infosessies die nog vrij zijn.
0: Wij gaan alleszins mee bougeren.
1: Super.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kinsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kinsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Wat een geweldige stem had die man toch, hè? Chris Rea. Jammer genoeg kunnen we zijn heartbeat niet meer horen, maar er is nu wel een Chris Rea Experience. En het goede nieuws voor de fans is, die komen binnenkort naar Antwerpen. Een hele goede morgen. Ja, het is weer al zover, hè. Zaterdagochtend, tijd voor het Antwerpsterras van Express. En het belooft hier weer gezellig druk te worden. Frank de Kaai van het EWT die komt langs. Ernst en Vermaak is ondertussen in première gegaan en hij komt daarover vertellen. Een aantal luisteraars van Express hebben trouwens de avant-première meegemaakt donderdag. We hebben het natuurlijk ook over eten. Michel van der Aura is weer van de partij en die heeft het over pop-off op de Oude Korenmarkt. Patrick van Uitsel die babbelt over spelletjes van vroeger. We hebben een aantal bekende jarigen van vandaag, gisteren en morgen. En een paar nieuwe producties die je te horen krijgt op Radio Express. De lallen zijn nog veel meer tot 12 uur.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

Neil Diamond in zijn vroegste periode en hij liet het toen al flink swingen. Hè. You Got To Me was dat. We overlopen zoals iedere zaterdag de bekende jarigen en we beginnen in eigen land. Patrick Janssens, voormalig burgemeester en huidig schepen, wordt er 70 vandaag. En dan zijn er nog twee acteurs die hun verjaardag vieren. Eddy Verrijcke, 74 wordt ieder. En Fred van Kuik, je weet wel, de papa van Mega Mindy, die wordt er vandaag 79. En dan zijn er ook nog een aantal jarigen die we gaan laten horen. Onder meer Lol Cream van Godly & Cream wordt er 79. I

De klokken luiden voor Godly en Cream en meer bepaald voor Lol Cream, want die viert vandaag zijn 79ste verjaardag. We zijn bekend geworden als duo, hè, onder meer met een Englishman in New York en nog vele andere dingen. Maakten ook vele clips en maakten vroeger ook nog deel uit van Ten.

Er zijn ook artiesten die vandaag niks te vieren hebben die aan bod komen in dit programma. Emiliana Torrini was er zo eentje. En Niels de Stadsbader die heeft binnenkort wat te vieren, want die brengt een nieuw album uit. En ondertussen is er al wel een single uitgekomen. Hij is daar heel uitgebreid mee in de media gekomen al, omdat het eigenlijk een ode is aan zijn ex-vriendin. Niels de Stadsbader en Onderweg.

0: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Fijne popmuziek, Supertramp was dat en Dreamer. Vandaag om 19 september hebben we redelijk wat jarigen. De volgende die aan bod komt is Nile Rodgers, de oprichter en schrijver van de hits van Chic, wordt er vandaag 74.

0: Ik denk dat we wel mogen stellen dat Nile Rodgers een van de belangrijkste figuren is, muzikanten is en producers van de laatste 30 jaar. Hij wordt er vandaag 74, was de man achter Chic en was ook producer van onder meer Let's Dance van David Bowie, Upside Down van Diana Ross en nog vele andere. Dus een happy birthday voor Nile Rodgers.
1: Dit is Express!

0: blijft mooi, hè? Ain't No Sunshine, Bill Withers. En nu gaan we een beetje lachen. Mag ik dan toch hopen? Ernst en Vermaak, dat is het stuk dat ze hernemen in het EWT. En Frank de Kaai, die komt hier aan tafel bij Michel van der Aura daar alles over vertellen. Antwerpen
1: leeft! Het EWT in Deurne start het nieuwe seizoen met een herneming. Ernst en Vermaak. Directeur en acteur Frank de Kaai. Gebeurt dat dikwijls dat jullie iets hernemen?
2: Laten we zeggen, zo om de 3-4 jaar. Sinds corona is dat de tweede keer. We hebben Non de Dieu hernomen, omdat dat zo'n succes was. En nu Ernst en Vermaak, omdat het op het einde van de eerste reeks totaal uitverkocht was en nog veel mensen het wilden zien. Ja.
1: En waarover gaat het?
2: Wel, het is eigenlijk een amateurgezelschap die een ernstig stuk gaat spelen. Het amateurgezelschap heet Ernst en Vermaak. En ze spelen de fatale kracht van het vermoeden. En voor de pauze zie je de repetitie, na de pauze zie je de première. En laten we zeggen dat er weinig overblijft tijdens de première van wat er in de repetities is gerepeteerd.
1: Het is een theaterstuk in een theaterstuk.
2: In een theaterstuk, ja, het eerste deel niet, want dat is de repetitie. Maar dan als publiek heb je al wel door dat dit niet goed gaat aflopen natuurlijk. En het is gewoon hilarisch. Maarten Bosmans is de lichttechnieker van het gezelschap, wil zich met alles moeien en tijdens de voorstelling moet hij zelfs invallen. En ja, het is, je kunt het zo gek niet bedenken of dat gebeurt tijdens die voorstelling. In het publiek, het was iedere keer, iedere dag toen we het speelden tijdens de eerste reeks, gieren, lachen, brullen. We moesten wachten omdat we onze eigen stem niet meer hoorden van het lawaai in de zaal, van het lachen. Dus
1: succes al zeker verzekerd.
2: Zeker weten.
1: Wat er nog allemaal op het programma staat dit seizoen, daar gaan we zo meteen voort over praten.
2: Oké.

0: Ik zit nog altijd bij Frank de Kaai van het EWT in Deurne. Nu loopt het stuk ernst en vermaak, maar er komt nog wel wat op ons af. Hè?
1: Natuurlijk, we gaan, zoals het publiek van ons gewend is, comedies spelen. De tweede komedie die loopt in november, december, is De Reunie van Yves Caspar. Hij is ook een man die schrijft voor de reeks Thuis. En dat is altijd een komedie met toch een klein beetje een ondertoon. De Reunie is een schitterende, een van zijn beste vind ik zelf. Het zijn dames die samen op school hebben gezeten in zeshandel. En er is een reunie op school. En ze hebben afgesproken bij een van de meisjes thuis om al een aperitiefje te drinken voor ze naar die schoolreunie gaan. En dat is een komedie. Er zitten de meest verschillende personages in. Echt een goede komedie. En op het einde wordt het een klein beetje wrang. Maar mensen gaan toch met een heel goed gevoel naar huis.
0: Nog even de rest kort overlopen, wat er nog...
1: Dan hebben we De Geniepegaard. Dat is een creatie, is nog nooit gespeeld in Vlaanderen, een Frans stuk. Gewoon chaos, pure chaos. Dat is een kerel, die woont op een appartement en die is een bovenbuurvrouw. Komt ineens vragen om haar naar het ziekenhuis te doen omdat ze moet bevallen, maar ze bevalt in zijn appartement. Toestanden, deur in, deur uit, een echte Franse deurcomedie. Drie is te veel, is ook een Franse komedie, maar die nog nooit gespeeld is. Dus wij gaan in wereldpremière en pas volgend jaar gaat het in Parijs in première. Een man die voor de eerste keer sinds hij weduwnaar is een date heeft. Een jonge dame komt bij hem thuis dineren, maar zijn overleden vrouw en zijn overleden moeder staan mee op de scène en geven heel de tijd kritiek en zeggen wat hij moet doen. En heel knap. En we stoppen met Toi Toi. Dat is zo'n wc die je ziet op bouwwerven. Maar er staat een Toi Toi in het midden van de scène. En personages die daar snel even binnen moeten om een plasje te doen, die komen daar helemaal anders uit.
0: Het is een seizoen om alweer naar uit te kijken.
1: Zeker weten.
0: Informatie staat op de website.
1: Op de website ewt.be.

Lisa Stansfield op het Antwerps terras. En we zijn toe aan onze volgende jarige. Die maakte deel uit van de Righteous Brothers. Die mannen die waren met tweeën, waren geen broers eigenlijk hoor. Bobby Hatfield, maar die is al overleden in 2003. En de andere, die kennen we onder meer ook van The Time of My Life uit Dirty Dancing. Dat is Bill Medley en die wordt er vandaag 86.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Lekker swingend Antwerps terras op zaterdagmorgen met Viola Wills. Onze volgende jarige, nu ja, het is iemand die het jammer genoeg niet meer kan meemaken. Het is mama Cass van de mama's en de papa's. Cass Elliott, zo heette ze eigenlijk. Ze is maar 32 geworden, geboren op de 19e september 1941, maar al overleden in 1974. Cass Elliott.

Twee weken geleden hadden we het in het Antwerps terras nog over de 80ste verjaardag van Barry Gibb. Vorige week draaiden we de Bee Gees en ook hier hadden zij een hand in natuurlijk. All the Love in the World van Dionne Warwick. We stellen in dit programma ook altijd de nieuwe singles voor die op onze playlist zijn terechtgekomen. Straks heb je al Onderweg gehoord van Niels de Stadsbader. Straks ook nog een hele mooie nieuwe single van Udo. En ook deze is Belgisch. Gijke Arnaert heeft Hoeveel Van Ik Verlaten ondertussen en vanaf nu zullen er regelmatig gastzangers opduiken bij Alex Callier. Jasper Erkens deze keer.

Gijke en Raymond zijn ermee weg, maar Alex Callier blijft over en heeft nu Jasper Eerkens aangetrokken voor de nieuwe single van Hoerfonic. Dat was Second Life. We gaan naar 11 uur. Het eerste deel van het Antwerps Terras zit er bijna op, maar ik heb nog éénjarige Candy Dulfer, de Nederlandse saxspeelster. Die wordt er vandaag 57.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle leven en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Don't Stop the Music doen we nooit hier bij Express. Hè. Ondertussen zitten we in het tweede deel van het Antwerps terras. We hebben Patrick van Uitsel nog die langskomt en die komt praten over spelletjes van vroeger. En we trekken nog naar Popov op de Oude Korenmarkt. Dat is een restaurant waar je terecht kan voor een uitgebreid diner, lunch of gewoon maar dessertjes.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Diana Ross en de Supremes, I Hear a Symphony. We gaan nog eens even naar onze jarigen van vandaag. Ik heb er hier nog een paar op mijn lijstje staan. De Amerikaanse talkshow host Jimmy Fallon die viert vandaag zijn 52e verjaardag. Voormalig topmodel Twiggy wordt er 77 vandaag. En de Britse acteur Jeremy Irons viert zijn 78e verjaardag. Voor muziek moeten we even terug naar gisteren gaan. Gisteren was het de geboortedag van Hans Vermeulen, Nederlands zanger en producer. Zou er 79 geworden zijn. Jenny.

Man met een geweldige stem, hè. Hans Vermeulen. Jammer genoeg, onverwacht overleden in 2017, maar geboren op 18 september 1947. En we blijven nog even bij onze noorderburen. Morgen is er daar ook nog een topmuzikant jarig, namelijk Henk Hofstede van de Nits. En die wordt er 75.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

We zijn nog maar tweede helft september. Een zomers deuntje af en toe mag dus nog wel. Hè? Dit waren de Dinky Toys. En nu nieuw werk van Udo. Die heeft een hele mooie single gemaakt. Een beetje ode aan zijn moeder die al heel vroeg overleden is. En aan zijn jeugdherinneringen. Noskum Wekske, zo heet hij. Geniet mee van de nieuwe single van Udo.

0: dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad vertelt een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Lieve luisteraars van de Radio van de Stad, hier ben ik weer. Hè. We gaan terug samen op schok. En we gaan al eens beginnen in ons jeugdjaar. Want gisteren had ik eigenlijk een dagje verlof. En was ik op de meer aan het wandelen met mijn peitenkindje. En die werd 13 jaar. En op mijn pa een ogenblik had het over de gsm. En dan zei hij tegen mij, ja, ik vind dat wel wat spaardig in het show. Eigenlijk op de spelcode en zo gebeurt niet veel niet meer. Wat is er allemaal op onze gsm? En ik begin te vertellen, we hebben het allemaal geweten. Ik zeg, in onze tijd was er allemaal anders. Hij hield een bla bla bla. Ik zeg, maar ik moet eerlijk zijn. Ik zeg, stel dan verder, wat in onze tijd een gsm had gehad? Ik zeg, ja, we hadden waarschijnlijk juist hetzelfde gedaan gelijk als scholen. En dan gaat het natuurlijk over spelletjes. Ja, en de spelletjes dat die mannetjes spelen, is op hun gsm. En dan heb ik hem gisteren verteld over de spelletjes die hij vroeger speelde. En mannetjes, dan moet je eerlijk zijn, dat was toch wel iets compleet anders. Hè? Want waar ik niet leverde, dat was naar een elektrieke winkel gaan. En nou zijn er allemaal grootkeiters, maar in de tijd hadden we nog een echte elektrieker. Die van ons was op de Mingdebroeders Rooi. En wat gingen we daar dan kopen? De witte bozen. De klakkenboys. En wat ik dan ook altijd zo tof ving, onze pa zei daar 12 tegen. Dan had hij daar op een toegse van die gekluide plakbaan stond. 12 zal ik maar zeggen. En dan kocht de kluiden. Hè. Maar was dat meestal rood-wit, dat was heel simpel. Hè. En dan gingen we natuurlijk met een grote boys naar huis. En de snijden we dan maar kleine stukjes af. Die plakten we erop als mikkers of er pijltjes uit te steken. Dan werd die klakkenboys helemaal verseerd. En dan waren we natuurlijk al klaar, waren die boys al. Maar dan... Wat moesten we dan nog hebben? Pijltjes natuurlijk. Hè? En wat waren nou de beste pijltjes? Dat hadden we allemaal geweten, zeker. Welk boekje krijg je altijd voor niet? De Nugrouw. En de Paraclan, noem het maar op. Paraclan, ik weet het, maar in Antwerpen zeiden we de Paraclan. En van die bladjes, van die boekjes, mochten we dan die pijltjes. En dan was het gegeten. Hè? Op elkaar, op alles en nog wat. Ik weet het. Er waren ook dingen die niet zo kusher waren, zullen we maar zeggen. Sommigen staken daar een spel van 0 in. Schouten daarmee op de duiven of op de vleegramen. Dat was wat anders. Maar dat was natuurlijk kattenkwaad. En over kattenkwaad gesproken, hè, daar gaan we ze beet mee aan spelletjes mee voert naar een groot stukje muziek.

Een kattenquote. Wat deed je maar nog geren? Ik heb dat geren gedaan, hè. En ik ben er zeker gewoon ook, hè. Bel ik een trick. Niet altijd plezant, hè. Want dat gasmengs op het wijzij zat, hè. Voor stonden we een douche. Bel ik een trick. En dan gingen we lopen, hè. Zo hard als dat we konden, hè. We stonden neemt niet verder duim, maar wij vonden dat plezant. Wat deden we natuurlijk nog? Bedot of verstopperke spelen, hè. Je moest tegen de muur gaan staan. Moest dan tellen tot 20 of tot 50 of tot 100, naar gelang. En dan moest de wagen gewoon verstoppen. Dat ging toen allemaal, want er rijden nog niet zoveel auto's op straat. Het was nog niet levensgevaarlijk om de straat over te steken. Er waren nog geen steps. Hey, af en toe kwam er wel eens een flauw aan, maar we konden natuurlijk nog verstopperken spelen. En niet alleen een verstopperke, hè? Ook tikkertje. Hey, dat er niet een achter elkaar moest lopen en een woonroken, dan worden hem. En er bestond van alles. Hè? Want dat jongensjes waren, dan was dat tikkertje op de hoogen. Hey, als je op de hoogen stond, dan mochten ze niet aanraken. Maar dat er maskers bij waren, dan was tikkertje kus natuurlijk. Hè? Oh ja, plots van ze dan aan te raken, gaven ze niet eens een kusje. Hè? Dus hey, dat was toch zo in die tijd. Maar wat ik ook heel plezant vond, was bijvoorbeeld ummeken, dummeken, hoogen, touwen. Alweer aan de aftanenlotsing. Je kent dat leek, ja, ik raak een stump of een nijp, het is gezegd. En dan moest hij een houding aanpakken en dan mocht hij een waan of een tanden niet laten zien. Want tijdens dat wel, dan krijg je een stump of een nijp. En ik ga een nieuw zoek, een oproep doen. Hè. Ik weet dat er nog een leekje was, olken, bolleke, rebesolleke. Maar schat de bolletjes, ik weet een tekst niet meer. Dus als iemand een tekst weet, meld hem daar naar de radio. Hè. Die bezorgen me dat wel. Want ik zou hem heel graag willen kennen of weten. En dan werden we natuurlijk ook nog serieuze dingetjes, want dat we een A-portefeuille hadden, staken we daar een nalendraad in. En wat zengte van de Groen Bazaar voor winkeltjes te spelen. En dan staken we langs weg achter een auto. Die nalendraad lag met die auto. Ga ik u niet geloven wat ik er buiten had erin staat wonen, hè? Hoe dat die sprongen en dijen voor die portefeuille te pakken. En waar trokken die natuurlijk iedere keer weg als ze naar je trokken. Nou, die was wel, soms worden die wel eens kwaad. En als ze ons konden pakken, krijgen we een shot hangen langs een inkpot. Maar ze zijn heerlijk angstgeneraals. Waar de kapotte knieën, waar hadden een droopneus, waar waren geen klaar jong, je moet heerlijk zijn. Hè? Waar waren nog echte jong, echte kinderen. Houd dat in mijn achterkop, geniet van die nostalgie. En tot de volgende keer, hè, chocolokes. Doedeloo!

0: zaterdagmorgen. Het is echt zo'n moment om te genieten van de muziek, vind ik. En dan is deze wel op zijn plaats. Viens, je t'emmène, France Gall. Ja, de volgende die jarig is, die gisteren jarig was, moet ik eigenlijk zeggen, dat is Frankie Avalon. En die kennen we onder meer van Venus in Blue Jeans, maar ook van de rol van de Teen Angel in de film Grease. Dus goed nieuws voor de fans van Grease, want we hebben wat muziek uit die film klaargezet. En deze keer niet van John Travolta en Olivia Newton-John. Frankie Avalon dus, hij speelde dus de rol van de Teen Angel in een droomvisioen aan Frenchie. En toen zong hij dit nummer. Beauty School Dropout. Frankie Avalon werd er gisteren 86.
1: Your story sad to tell. A teenage ne'er-do-well. Most mixed up

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukken via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Oh, oh, oh, oh, ik wil je liefde.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Morning, Mr. Radio, El Jarobe Express. Tijd voor Michel van der Aura. En als ik zijn naam noem, dan ga je misschien spontaan aan eten denken, aan lekker Antwerpen. Wel, hij is er weer hoor. En deze keer trekken we met hem naar Popof.
1: Antwerpen leeft!
2: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
3: Ik zit vandaag op een terras op de Oude Korenmarkt met zicht op de kathedraal. Popof, Popof, dat klinkt zo wat Russisch. Het is daarmee dat ik even bij Marleen, de zaakvoerder, ten rade ga. Popof, waar komt die naam vandaan?
4: Wel, die naam komt inderdaad wel waarschijnlijk uit Rusland. Maar wij hebben die naam eigenlijk uit het zuiden van Frankrijk. Port-Grimaud, Saint-Tropez, daar waren 40 jaar geleden verschillende cremeries die zo noemden. En wij vonden die naam eigenlijk fantastisch. Dus hebben wij die naam gewoon overgenomen.
3: Cremeries, hoor ik je zeggen. Is dit dan een cremerie?
4: Nee, dit is een restaurant, patisserie. Wij maken alles op ambachtelijke wijze al 41 jaar.
3: 41 jaar?
4: Ja.
3: Dat is al een lange weg dat jullie hebben afgelegd. En ja, heel de tijd altijd hetzelfde gebleven, ja, restaurant. Met een relatief kleine kaart, altijd suggesties.
4: Altijd suggesties, dus wekelijks veranderend, omdat ik eigenlijk niet graag elke dag hetzelfde doe.
3: Je kookt waar je zelf zin in hebt.
4: Ik kook wat dat de markt zich aanbiedt.
3: Dus je gaat 's morgens winkelen, naar de markt, dingen kopen en dan zien.
4: Ja, zo gaat dat niet echt. Wij hebben allemaal leveranciers die op de vroege markt staan en je vraagt iedereen dag of wekelijks, wat is er in het seizoen, wat is er nu goed? En dan pas je je menu aan.
3: Ik ben dan toch wel benieuwd wat we hier nu precies kunnen eten, maar dat is voor zo meteen.

0: Ik zit nog steeds bij Marleen van Popoff. We hadden het over die suggestiekaart, dat je een beetje kookt volgens het aanbod van de dag. Wat kunnen we hier dan eten?
1: We eten hier, laten we zeggen, Franse keuken met een eigen inslag. Bouillabaisse van Noordzeevis, schelvis of kabeljauw, verse grijze garnaaltjes, tomaatgarnaal. We hebben ovenschoteltjes, altijd verse groenten. Ik kook met altijd heel veel verse groenten bij de gerechten, omdat ik een echte groenteneter ben.
0: Maar komt er ook vlees, want ik hoor je vis en groenten opnoemen?
1: Ja, vlees, er is eendeborst, er zijn heel veel stoverijen. In het wildseizoen hebben we wildstoverijen, we hebben hert, we hebben lamsvlees.
0: Runds, dat is precies... Runds komt zo precies niet veel aan bod.
1: Niet zoveel. Waarom? Omdat ik stek met friet, dat doe ik niet. Ik heb geen frietjes. Ik probeer altijd dingen te maken waar de mensen thuis eigenlijk al niet meer tot komen.
0: Ondanks dat je hier echt in het toeristisch centrum zit, heb je toch veel vaste klanten en veel minder toeristen, denk ik.
1: Dat is omdat ik... voor een toerist misschien niet zo'n toegankelijke kaart heb. Als je begint met echt eten en verse groenten en een toerist gaat meer af op een biefstuk friet of een mossel, en dat heb ik natuurlijk niet.
0: Ik kan nog eens even terug naar het begin, want het is ook patisserie hier, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik maak al mijn desserten zelf. Ik hou van desserten maken. Ik heb ook verschillende opleidingen gevolgd. Ik maak in de zomer heel veel met vers fruit. Ik heb altijd chocolade. In de winter is er dan nog meer met chocolade, met noten en andere dingen. En natuurlijk onze bekende tartatijn, die hebben we heel het jaar door.
0: Wie hier is wil komen proeven, of misschien al eens naar de kaart kijken, is er een website?
1: Er is een website. Ik denk dat je dat wel onder Popoff kunt vinden, want eerlijk gezegd ben ik daar niet zo'n grote krak in. Mijn zoon doet dat.
0: Popoff met dubbele F achteraan.
1: Ja, Popoff met dubbele F. Je kunt altijd op de website zien, je kunt mij ook altijd bellen.
0: En enkel in het weekend open?
1: Ja, ik ben vrijdagavond open, heel de zaterdag, heel de zondag, omdat ik sinds COVID het eigenlijk alleen doe. En dat valt eigenlijk reuze goed mee. Ik had het nooit gedacht, maar mijn klanten hebben dat gevraagd om het te doen voor hun.
0: Het is het ontdekken waard.
1: Voilà.

En daarmee zit het er weer al ongeveer op voor vandaag, ons Antwerps terras. Pat van Loon die zit weer al te trappelen van ongeduld om zijn programma te beginnen tussen 12 en 2. Dan, heel bijzonder, gaan we live naar het Zuiderpershuis in Antwerpen voor de Beweegdag 55PLUS van het district Antwerpen met Ronald Meivis en Michel van Brouwera. Er is nog een uurtje Express Jukebox tussen 5 en 6. Dan duiken we de jaren 80 weer in. En Mark Huilenbroek die praat onder meer met Dr. Album tussen 8 en 9 in Show. Time. Dat is jullie Express Zaterdag. Een heel fijn weekend nog. Tot volgende week.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

The Way to Your Heart verzekerde Jan Leijers en Paul Michiels van een zorgeloos leven en een vet pensioen. Het was goed raak in 1988 tot in Amerika toe een grote hit. The Way to Your Heart voor Soul Sister. Het werd even voorbij, 12 uur. Welkom op deze 19 september bij de Radio van Stad. Blij dat u voor ons kiest. Hier zijn Toto en Hold the Line.

Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, ode aan de onlangs overleden zangeres van de band Earth and Fire, Journey Kaagman. Ze werd 79. Adele scoorde 15 jaar geleden een wereldhit met Someone Like You. En bovendien werd de nummer door de Britse luisteraars, radioluisteraars moet ik zeggen, verkozen in de top 3 van de meest geliefde nummer 1 hits van de laatste 60 jaar.

Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

Your Event Partner. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Smeek maar niet om mij, hoorde je daarnet van Isabella A. U weet wat de dame doormaakt tegenwoordig. Onze gedachten zijn dan ook vaak bij haar. En Gloria Estefan zo net was er met Get On Your Feet. U luistert bij Express, de radio van Stad. U doet dat via FM 105.4. U kan dat ook via DAB+. En wereldwijd kan het via onze website www.radioexpress.be. Dit zijn de Mavericks.

zitten weer heel wat leuke platen tussen vanmiddag. Onder meer deze van James Taylor en zijn versie van How Sweet It Is To Be Loved By You. Daarvoor waren er The Mavericks en Dancing The Night Away. Tijd voor wat girl power nu van de betreurde Jasmine. Hier is Meisjes aan de Macht.

ben benieuwd of er onder ons expressluisteraars bij zijn die nog nooit zouden gesloot hebben op deze zeemzoete classic van George Michael. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Het was een grote hit destijds, deze Careless Whisper. Vandaag op deze 19e september organiseert het district Antwerpen al voor de vierde keer de beweegdag voor 55-plussers. Die gaat dit jaar door in het Zuiderpershuis en het Zuiderpark. Je kan er kennis maken met een heleboel sporten. Je kan er een ganse dag terecht. En ook vanmiddag zijn wij erbij met Radio Express. Want wij zenden live uit vanop die plek. Kom ons beslist even een bezoekje brengen vanmiddag tussen 2 en 5 aan het Zuiderpershuis.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Daarnet hoorde je Keen en dit waren UB40 en Cherry-O Baby. Afgelopen dinsdag op 15 september was het precies 47 jaar geleden toen dit nummer uitkwam.

John Watts vond dat zijn vader in een dagelijkse sleur zat en dat vormde de inspiratie tot het schrijven van wat later een wereldhit zou worden. The Worker verscheen 47 jaar geleden. Je hoorde Fisher Z.

Only the Lonely klinkt niet mooier dan uit de mond van Roy Orbison natuurlijk. De originele versie hoorde je uit 1960. En dit was Denis van Debbie, Harry en Blondie. Zometeen zijn we weer voor deel 2. Hier is nog Cliff Richard en A Little in Love.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Just Like Starting Over schreef hij net voor zijn dood en het was postuum een hit voor John Lennon. Even over enen, straks om 2:00, dat weet u, dan gaat hier de live-uitzending van start van op het Zuiderpershuis, waar wij de Beweegdag voor 55-plussers volgen, georganiseerd door het Antwerpse district. Je kan er kennis maken met een heleboel sporten, je kan er naartoe en deelnemen, of je kan het ook volgen via de radio natuurlijk. Het ene lijkt me al wat sportiever dan het andere.

Last Time, best wel oud, net zoals de uitvoerders zelf, de Rolling Stones waren dat. En daarvoor Orchestral Maneuvers in the Dark met de Locomotion. Dit is Douwe Bob.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Rose Garden door Jill Johnson. Geef mij dan toch maar de originele. Daarvoor Invisible Touch van Genesis. De eerste twee versies van dit nummer floppen compleet. Maar wanneer er een prachtige, inmiddels iconische videoclip bij wordt gemaakt en de single voor een derde keer uit wordt gebracht, is het publiek helemaal klaar om AHA te omarmen. Take On Me klimt in talloze landen naar de top van de hitparade en groeit uit tot een van de grootste hits uit de jaren 80. Het gebeurde allemaal 41 jaar geleden, in september 1985. Take On Me van AHA.

Als je ook vroeger al een trouwe luisteraar was van Express, dan weet je dat dit een bijzonder veel gedraaide plaat was bij ons. Amedeo Minghi Mieta en Vattene Amore. Dit zijn Champagne.

Rock and Roll Star van Champagne en dit waren de KLF met Justifying the Nations. In september 2014, deze week 12 jaar geleden, werd er in het Londense Camden een standbeeld voor Amy Winehouse onthuld. Hier is ze nog een keer met Back to Black.

0: is deze week dus precies 12 jaar geleden toen honderden fans verzamelden in de Londense wijk Camden. En dat voor de onthulling van een standbeeld ter nagedachtenis van Amy Winehouse.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Twist in by the Pool van de Dire Straits toch nog maar even in de verf zetten, dat we zometeen om 2 uur live overschakelen naar het Zuiderpershuis. En dat voor de live uitzending van op de Beweegdag voor 55-plussers, die georganiseerd wordt door het district Antwerpen. En waar je kan kennismaken met een heleboel sporten of een kijkje kan komen nemen in onze live studio. Just when I-

Borderline van Madonna. Vandaag, 3 jaar geleden, is Lou de Prijk een van de meest kleurrijke muzikanten die de Belgische popmuziek ooit gekend heeft overleden. De Brusselaar werd 77. Hij scoorde wereldhits met onder meer Kingston, Kingston, de disco samba en hij was ook de enige echte zanger van dit nummer.

ode aan Lou de Breijk, die vandaag dus precies 3 jaar geleden overleed. Ça plane pour moi. Zometeen schakelen we dus live over naar het Zuiderpershuis. Daar maken Ronald Meivis en de zijnen hun opwachting voor de live-uitzending van Op de Beweegdag voor 55-plussers. Kom gerust een kijkje nemen naar de initiatiesporten die er worden voorgesteld of naar onze live-studio. En als je er niet kan bij zijn, kan je alles nog volgen hier live op de Radio van Stad. Fijn weekend!

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Dolly Parton 9 to 5. Ik ben Ronald, ben hier samen met Michel. We zijn dus op de beweegdag 55 plus. En 9 to 5 working, ja, ze zijn vroeg begonnen vandaag met bougeren, zeg maar. We hebben hier al Zumba Gold gehad, we hebben valpreventie gehad. We hebben ook al weerbaarheid, yoga gehad. Hier is van alles aan het gebeuren. Dus blijf zeker luisteren. En dan anders kom je gewoon maar eens langs hier aan het Zuiderpershuis in Antwerpen. Wij blijven hier live uitzenden. En dat doen we tot een uur of twee. We gaan heel veel mensen ook voor de microfoon halen. Zometeen krijgen we hier al Charlie van Leuvel

0: Ellie Medeiros, A Bailar Calypso. Bailar, dat is het Spaans voor dansen, Michel?
1: Voor zover ik veel Spaans ken, denk ik dat dat correct is. Bij ons, Charlie van Leuffel, district Schepen voor Sport. De beweegdag 55+, is al goed gestart, hè?
2: Ja, klopt. Ik ben daarnet ook al eventjes langs geweest. Ook al eventjes met een aantal mensen gesproken. Iedereen is heel enthousiast. Het is een fantastische dag. Inderdaad, goed begonnen met al hele fijne sportinitiaties.
1: En een heel uitgebreid programma voor doen of bijleren.
2: Ja, klopt. We hebben een heel uitgebreid programma voorzien met heel wat verschillende soorten dans. Davy Brocatus is nu bijvoorbeeld ook de cha-cha aan het geven, maar ook lijndans, zumba, maar ook specialetjes zoals skateboarden komen hier ook aan bod. Hula hoepen, frisbeeën, er is voor iedereen wel iets voorzien.
1: Ja, jij kwam hier nog net aan in je mooie kleren van de trouwen van vanochtend. Nu ben je in sportkledij. Ga jij zelf ook sporten?
2: Ik ga misschien wel proberen om eventjes mee te doen. Ja, met het rolschaatsen zou ik eigenlijk wel graag willen proberen.
1: Oké, maar jij hebt dat denk ik op jouw leeftijd en met jouw fijn gewicht niet nodig. Mensen die vandaag niet kunnen komen en die toch wel willen bewegen, zijn er later in het jaar nog mogelijkheden voor mensen die willen bewegen?
2: Tuurlijk, er is een heel uitgebreid aanbod dat ook vanuit Sporting A wordt voorzien. Kan je allemaal op de website van de stad en van het district Antwerpen terugvinden. Er wordt altijd heel veel verschillende soorten initiaties voorzien. Maar vandaag voorzien we eigenlijk specifiek voor 55-plussers om hen eigenlijk met verschillende soorten sporten te laten kennismaken, gratis ook. Samen ook verbonden met verschillende soorten infosessies over voeding, over bewegen, over zelfverdediging. Omdat we dat eigenlijk op die manier willen combineren en voor hun de drempel willen verlagen.
1: Drempel verlagen, niet alleen om te sporten, maar het is misschien ook wel een middel om uit een sociaal isolement te komen en dat je wat contact hebt met mensen. Hè?
2: Ja, zeker. We zien ook dat mensen hier ook al contact leggen. De voorbije edities hebben we dat ook al gemerkt. Want er worden bijvoorbeeld ook wandelingen georganiseerd, waar mensen dan ook anderen leren kennen. En je ziet dat hier ook rondom ons zijn mensen ook al gezellig aan het babbelen, nog iets aan het drinken, nog een beetje aan het wandelen in het park. Dus het is inderdaad ook daarvoor.
1: Er is binnenkort ook de dag van de trage weg, als ik het goed voor heb. En ik denk dat je daar ook wel kan bewegen. Hè?
2: Ja, klopt. Dat is op 17 oktober. Is het inderdaad de dag van de trage weg. En we willen dat eigenlijk dit jaar combineren met de opening van Ringpark West. Dus dat is dat is het eerste ringpark dat geopend is op Linkeroever. Dat eigenlijk alle verschillende soorten groen stukken met elkaar verbindt. Met fietspaden en wandelpaden. En we vonden dat eigenlijk wel een goede gelegenheid om dan zelf ook een gegidste wandeling en een gegidste fietstocht te voorzien voor de mensen die daar graag het ringpark zouden willen ontdekken.
1: Vandaag kunnen mensen hier nog aan het Zuiderpershuis en in het Zuiderpark terecht om te komen bewegen. Het is wel binnen in het Zuiderpershuis te doen, denk ik. Maar ik zag buiten tentjes, lege tentjes, dat was wel een beetje verwarrend. Dat is voor morgen, denk ik.
2: Dat is voor morgen, inderdaad. Ja. Morgen is inderdaad ook nog van alles te doen hier in de stad. Maar vandaag is natuurlijk hier onze beweegdag.
1: En er is geen reden om niet te komen, want de zon schijnt. Dus je kan volop in het zonnetje komen, genieten en sporten.
0: En zal ik een muziekje opzetten? Kunnen wij ook wat bewegen, hè, Michel?
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Danske doen.
3: Radio Express. Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

George Benson, Give Me The Night. We staan dus live in het Zuiderpershuis voor de Beweegdag 55+. Als je onderweg bent naar hier, dan ben je niet alleen. Niels de Stadsbader is dat namelijk ook.

0: Niels de Stadsbader onderweg. En als je wil vermijden van te vallen onderweg, dan moet je bij Babette zijn. Michel gaat met haar praten.
1: Inderdaad, Babette, een vrouw waar niemand voor valt, of doorvalt moet ik zeggen. Babette, valpreventie, wat is dat precies?
2: Valpreventie is eigenlijk het voorkomen van vallen. Vallen kan ons allemaal overkomen. Het is iets wat jong en oud overkomt. Maar als je ouder wordt, heb je een verhoogd risico, zoals wij zeggen. En daarnaast recupereer je vaak minder snel, zijn de gevolgen groter. En er blijft nog altijd heel veel aan te doen om dat te voorkomen. En daarvoor die preventie, daarvoor zorgen voor die veilige omgeving, zodat vallen niet voorkomt en dat je geen ernstige gevolgen hebt.
1: Ja, en vallen bedoel je dan van de fiets vallen of gewoon op straat vallen of over iets struikelen?
2: Wel, alles eigenlijk. Maar ik focus mij vooral op tijdens de dagelijkse activiteiten, tijdens het dagelijkse leven, gewoon in uw huis, op straat, maar ook gewoon tijdens de activiteiten die je doet. En het vallen van een fiets, hebben we allemaal eens meegemaakt als je kunt fietsen. Maar vallen in uw huis is iets helemaal anders. En zeker als je alleen woont en daardoor heel angstig bent om het juist te bewegen. En hier op die beweegdag willen we juist dat stimuleren, want door meer te bewegen verlaag je het risico op vallen.
1: En dan bedoel je vooral mensen 55 plus of zelfs 50 plus, daar is die kans groter dan bij iemand van 25, neem ik aan.
2: Ja, het risico op vallen stijgt met de leeftijd. Dus hoe ouder dat je wordt, hoe meer risico dat je loopt. Het is niet het enige risico natuurlijk. Er zijn best veel. Het is echt een samenloop van verschillende dingen. Het is je omgeving, het is je gedrag, het is je schoeisel, het is of dat je pijn hebt, of medicatie neemt. Er zijn heel veel zaken.
1: Bloeddruk waarschijnlijk.
2: Bloeddruk, inderdaad. Dat is vaak degene die we vaak hebben. De duizeligheid, de lage bloeddruk. Heel veel voorkomend. Mensen weten soms niet wat er gebeurd is en ineens liggen ze op de grond.
1: Kan je een tip geven buiten veel bewegen?
2: Naast veel bewegen is inderdaad voor mij heel belangrijk het schoeisel. Je gedrag aanpassen. Daarnaast ook goed praten met je huisarts over. Heb je zicht, visusproblemen? Heb je medicatie die slecht met elkaar reageert? Of die juist bijvoorbeeld slaapmedicatie, zaken die ervoor zorgen dat je eigenlijk een beetje versuft zij en niet zo alert zij en je reactievermogen verlaagt. En daarnaast praat er ook over. Als je gevallen zij, als je je niet veilig voelt, als je angstig voelt, praat er met mensen over. En probeer te samen te zoeken naar een manier waarop dat je toch goesting hebt om te blijven bewegen en toch ervoor zorgt dat je het risico op vallen verlaagt.
1: Om af te sluiten, als je meer informatie wilt over valpreventie, kunnen de mensen jou op een of andere manier bereiken?
2: Ja, zeker en vast. Ik heb een zaak en die noemt Ergo Vitalis. En daar kan je naast heel veel vragen en tips via sociale media kan je mij zeker en vast volgen. Maar daarnaast heb ik ook een website waar dat ik je kunt doorklikken naar mijn e-mailadres en ook naar mijn gsm-nummer. Dus daar kun je zeker en vast mij ook op bereiken.
0: Weet je wat ook goed is als valpreventie, Michel?
1: Gaan zitten.
0: Ja, en niet te veel pintjes drinken.
1: Ja.
3: Het beste van de 60's tot vandaag. Dit is Express.

0: Eric Carmen en Hungry Eyes. We hebben er geen last van, we hebben hier al heel lekkere broodjes gekregen. Celine van Hanke staat bij Michel en het gaat over hula hoop gaan, denk ik.
1: Ja, hoop it out. Yes. Hoe kom je daaraan, om het zo te noemen?
2: Hoop it out is eigenlijk iets dat ontstaan is vanuit een periode in mijn leven dat eigenlijk toch wel heel zwaar en heel moeilijk was. En voor mij is er dan via vrienden een hula hoop op mijn pad gekomen en ik heb eigenlijk mijn depressie de deur uitgehoepeld. En ik had zoiets van, als dit voor mij werkt, kan het ook voor anderen werken. En het kan niet alleen depressies oplossen, maar het kan leuke momenten ook nog leuker maken. Dus voor mij was het een heel leuk momentum van heel veel hoofd naar heel veel lichaam te gaan.
1: Dat is dus goed voor lichaam en geest.
2: Enorm. Ja. En ook voor de bekkenbodemspieren. Dat is ook wel een hele leuke. En om uw innerlijk vrouwelijk vlammetje aan te steken.
1: Dus hoe is het niet voor mannen dan?
2: Mannen kunnen het ook. Ik heb in al mijn lessen die ik geef, heb ik altijd wel een paar mannen zitten. Dus dat is wel heel leuk. Maar het is voornamelijk taking up space. Dus eigenlijk de ruimte durven innemen met uw vrije bewegingen.
1: Ja, mannen, vrouwen, dan neem ik aan dat het over volwassenen gaat. Want ja, het wordt zo vaak met kinderen geassocieerd.
2: Het wordt heel vaak met de kindertijd. Er wordt heel vaak naar teruggekeken van, oh, in mijn kindertijd was er altijd hetgeen dat ik wou doen en dat ik zag. En dat is een heel mooie, laagdrempelige manier om daar terug naar te keren. Maar de essentie is gewoon bewegen. En als kind zeg ik altijd, we zijn gemaakt van rubber en magie. En we zijn die magie zo wat kwijtgeraakt. En de rubber zijn misschien ook. Want als we nu vallen, doen we het nogal pijn. En blijven het lang pijn doen. Maar die magie zit er nog altijd in. En voor mij is hula hoopen een heel aangename manier. En ja, organische manier om die magie terug op te roepen.
1: Onlangs zijn er heel wat mensen meer gaan hula hoopen. Waarom dat komt, dat gaan we zo meteen verklappen. Maar we gaan eerst naar wat muziek luisteren. Ronald.
0: Ja, voor we verder gaan met hula hoopen, een beetje boksen erbij. Sylvester Stallone, ken je hem nog? We hebben trouwens hier ook al mensen met bokshandschoenen gezien. Ik denk dat dat is voor de cursus zelfverdediging. Maar goed, we praten zo meteen verder.

0: Survivor, Eye of the Tiger. Ik was van het jaar nog in Philadelphia. Daar staat een mooi standbeeld trouwens van Rocky. Michel ging nog wat verder praten.
1: Met Babette over hula hoepen. Babette, nee, ik vergis me gewoon. Voilà.
2: Céline. Laten we op Céline houden.
1: Voilà. Céline, we hadden het daarnet over dat er heel veel mensen gingen hula hoepen. En dat was te danken aan een programma op tv.
2: Yes, De Mol.
1: Ja. Geweldig, hè?
2: Geweldig.
1: Heb je dat gemerkt?
2: Ik heb dat toch wel gemerkt, dat er door het programma heen mensen curieuzer werden, mij berichten begonnen sturen van... Ik heb dat wel gezien en misschien wil ik ook wel hula hoepen. En dan heb ik een mooie toestroom van mensen gehad. En ja, mensen dachten ook alleen hula hoepen rond de heupen. Maar toen brak het verhaal ook open van... Oh, maar er is nog iets anders dan normaal hula hoepen. Er is ook hoopdance.

0: het leuke aan hula hoopen is ook, dat maakt een heel leuk hormoontje aan. En dat noemt het oxytocine. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk, als je beweegt zonder erover na te denken, komt dat eigenlijk vrij. En als je aan het hula hoopen bent, is dat gewoon een overproductie. Dus het is eigenlijk een van de leukste dingen die je kunt doen in je woonkamer, in je park, met je vrienden, alleen.
1: Ik kan aannemen dat het dan ook wel tof is om dat in groep te doen, bijvoorbeeld als teambuilding of zo?
0: Ja, die bied ik ook aan. Dus ik bied binnen corporate, maar ook binnen vrijgezellenfeesten, vriendinnen, hier in het park, bied ik ook momenten aan dat mensen eigenlijk kunnen boeken. Via mijn website kunnen ze dingen boeken. Ik geef ook gratis events, dus...
1: Dan moet je straks even je website vernoemen. Dat gaan we nog even opzij houden. Want ik zie heel mooie gekleurde hula hoepen. En die maak je zelf?
0: Ik heb die zelf gemaakt. Ja, ik heb tot op kort heb ik eigenlijk een webshop gehad. En momenteel zijn mijn hoepels allemaal uitverkocht. Want ja, ik zeg het, de zomer is geweest. Er waren heel veel zomerkriebels, dus ook heel veel hoepelkriebels. En ja, die hoepels, ik wil ook altijd de mensen met het juiste materiaal hoepelen. Dus ik had ook zoiets, ik ga dat gewoon zelf maken. En dat is ook weer iets dat gelukt is. Maar ik voel ook dat het nu tijd is om met de hoepels die reeds bestaan, daarmee verder te gaan en nog heel veel andere dingen te creëren.
1: Voor je ophoepelt, toch nog wel even jouw gegevens of jouw website?
0: Ja, dus je kan mij vinden op hoopitout.be. Via Instagram, maar ook via de website. En daar kan je heel het overzicht krijgen van alle lessen, alle workshops, alle teambuildings. En ook voor onze kleintjes de kinderfeestjes die je kan boeken.
1: Misschien om af te sluiten, een dikke buik, helpt dat om goed te hula hoepen?
0: We maken hoepels in alle maten en kleuren. Dus voor elk uniek lichaam is er ook een unieke hoepel.
1: Maar ik ben met mijn buik niet bevoordeeld.
0: Nee, je bent zeker welkom.
2: Deze gasten zijn ook al lang 55 plus, maar als je ze op een podium ziet staan, dan kunnen ze nog wel een pakje bewegen. Ze zien er alleen een beetje bleekjes uit. Dit is Kiss, I Was Made For Loving You. Radio Express nog live van op de beweegdag 55 plus. Je kan ons vinden op het Zuid in Antwerpen, meer bepaald binnen in het Zuiderpershuis.

0: Rod Stewart en Sailing. We waren dit jaar ook al live op de watersportdag bij de Klik aan het Galgeweel. Maar vandaag gaat het niet over sailing, het gaat over heel andere bewegingen. Bij Michel staat Lotte van Drums Alive.
1: Ja, we gaan drummen en niet zomaar op een drumstel, maar met iets helemaal anders. Lotte, vertel eens, Drums Alive, wat is dat?
2: Ja, dus je speelt eigenlijk de drums op een yogabal. En die yogabal leunt op een bak. Maar je hebt wel officieel de twee drumstokken wel. En dan ga je op muziek het tempo en het ritme volgen. En je begint te springen en te dansen en rond de bal te draaien en zo. Dus je hebt het wel echt heel interactief in de beweging. Ik zelf heb net goed een uurtje goed ermee gezweet. Dus heel interactief drummen met muziek.
1: Je moet niet kunnen drummen. Het is
2: helemaal
1: gewoon erop
2: niet.
1: Loskloppen.
2: Inderdaad. Gewoon sans zijn, kunnen kloppen, springen, dansen, ritme of geen ritme. Ik zelf heb niet zo'n goed ritme, dus dat is gewoon een beetje jezelf, je klein kind laten spelen.
1: Dat is mooi. District Antwerpen organiseert vandaag die beweegdag, 55+. Is dat belangrijk, zo'n drumsessie voor 55-plussers?
2: Zeker. Alle beweging is belangrijk. Op elke leeftijd is dat belangrijk voor het spieropbouw van het lichaam, voor zelfstandig te kunnen blijven bewegen. Hoe vroeger dat je begint met het sporten, hoe langer dat je ook zelfstandig kan bewegen en zelf van een stoel recht staan en zo. Dus als de mensen Drums Alive komen doen bij Sportivac, is dat de max. Omdat ze dan uit hun lichaam eigenlijk worden gezet en durven te bewegen, omdat ze mee in de muziek worden getrokken. Dus het is op elke leeftijd belangrijk om te bewegen, al is het maar wandelen. Maar als je een keer eens op een andere manier wilt laten bewegen, dan is Drums Alive een mega manier om dat te kunnen doen.
1: Ik hoorde je Sportivac zeggen. Wat is Sportivac?
2: Sportivac is een sportbedrijf dat onder andere kampen organiseert, maar ook sportdagen. En dan heb je van alle soorten frisbee, paardrijden, dansen, line dancing, met pijl en boog schieten en zo. Dus we hebben echt van alle soorten sporten dat je kan organiseren. We doen ook bij schooldagen, doen we sportdagen. Waar dat je dan op een heel groot voetbalveld zelf in een plastieke bal kunt gaan staan om daar dan ook te lopen en voetbal te spelen.
1: Je krijgt in Antwerpen niet zo vaak de kans om dat te doen. Dus mensen die willen komen, die moeten nu heel snel naar hier komen, want om 3:00...
2: Inderdaad. Van 3 tot 4 kunnen ze nog afkomen om met mij te komen dansen en drummen.
1: Jouw zweet is bijna opgedroogd, dus ik stel voor dat je maar opnieuw gaat opwarmen.
2: Top. Dankjewel.
0: Olivia Newton-John, Physical. Ik weet niet of ze daar ook sport mee bedoelt. Het zal wel zeker. Kom zeker eens langs richting het Zuiderpershuis voor de beweegdag voor de 55+.

0: Olivia Newton-John en Physical. Volgens mij kan je het ook met een triootje doen, hè Michel?
1: Zonder twijfel, het ruikt hier naar zweet. En ik sta bij een drietal, Cliff, Peter en Marieke. Jullie staan in een ongelooflijk mooie kledij. Wat doen jullie?
2: Ja, we zijn hier om vandaag alle deelnemers te animeren en hun een fantastische beweegdag 55PLUS van de stad Antwerpen te bezorgen eigenlijk.
1: Ja, beschrijf jullie outfit eens, want dat is weggelopen uit de jaren 80, denk ik.
3: Wel, ik zou zeggen, inderdaad weggelopen uit de jaren 80. En wij voelen ons eigenlijk in alles thuis, want wij zijn eigenlijk straatartiesten en wij spelen ook improvisatietheater, dus het is normaal dat wij af en toe eens in een raar outfitje rondlopen.
1: En jullie moeten vandaag de mensen wat aanzetten om te sporten of te bewegen, bougeren?
4: Ergens zetten we ze aan, maar het is ook de bedoeling om het een beetje een positieve noot of een geestige noot doorheen de dag te geven. Dat er wel lichtvoetigheid is tussen het sporten en de infosessies door.
1: En dat gebeurt allemaal improvisatiegewijs?
4: Dat klopt. Wij vallen ergens binnen en gelijk het valt, vallen wij binnen.
1: Ja, en doen jullie ook mee? Hebben jullie al dingen meegedaan?
2: Ja, absoluut. We overleggen wel eerst met de begeleider van de sessie. Maar wij proberen op een ludieke manier ook de sessie even te onderbreken. En met de mensen aan de slag te gaan. En met de mensen te spelen. Of zotte dingen te doen. En ze vinden dat wel heel tof, blijkbaar. Ja.
1: Zotte dingen doen, dat is onder meer improvisatie, want dat is eigenlijk wel jullie specialiteit.
3: Dat klopt inderdaad. Wij zijn alle drie lid van de improvisatietheater Swipe. En we spelen ook bij Le Fragile, straattheater. En dat is iets wat wij heel graag doen, wat wij veel doen en dat we het liefste doen met heel veel interactie met mensen, zoals vandaag op de beweegdag.
1: Voor mensen die het niet zouden kennen, improvisatietheater, het woord verklapt het al wel een beetje, maar wat is dat of wat moet ik mij daarbij voorstellen?
4: Goh, dat is een brede waaier. Hè? Het improvisatietheater dat wij spelen is longform meestal. Dus wij vertrekken...
1: lang, dat duurt lang.
4: Dat duurt, ja, goh. Zolang als een gemiddeld theaterstuk, zullen we zeggen. En we spelen dan een bepaald format, een soort van framework. En daarin improviseren wij alles. Dus er is geen vastgelegde tekst, er zijn geen vastgelegde personages. En dan werken we met input van het publiek, die als het ware ons een beetje gebruiken om een stuk neer te zetten.
1: Maar zo lang als een theater, dat is 2 uur improviseren.
4: Nee, laat ons niet overdrijven. We pakken een uurtje, een uur en een half maximum. Zodanig dat de mensen ook niet vastzitten voor een hele avond.
1: Mensen die misschien wat minder willen bewegen, maar eens willen komen kijken. Waar vinden die informatie over jullie?
2: Informatie is op de website swipe.be, swaaip.be. Of ook Le Fragile in het kader van het straattheater. Wij spelen nu eind oktober hier in het Klokhuis, in de Pargoyaanstraat, Weerwolven. Gebaseerd op het spel Weerwolven van Wakkerdam. Ja. In improvisatievorm, een 1,5 uur theaterstuk.
1: Je wou nog wat aanvullen?
3: Er zijn nog tickets.
1: Voilà.
4: En... als u zin heeft om Halloween goed in te zetten, dan kan u op 31 oktober of 1 november terecht in Theater Klokhuis voor de voorstelling Weerwolven.
1: Misschien nog een laatste vraagje voor Cliff. Eindigen jullie met een cliffhanger?
3: Altijd.
5: Dit is Express!

0: de Sisters en Jump. We gaan hier nog de hele namiddag springen. We zijn met Radio Express live tot en met 5 uur. En dat zijn we aan het Zuiderpershuis op de beweegdag 55+.
1: Zet hem op Express.

0: In 1973 zong Peter Koelewijn al Je wordt ouder papa. Ondertussen is hij 85 jaar. En als zijn gezondheid het toelaat, dan treedt hij nog altijd op. Dus je kan ruim 55 plus zijn en nog altijd bewegen. Michel, wie heb je bij je?
1: Inderdaad, Arlet van de Seniorenraad. Je wordt ouder papa, dat heb je zelf wat in de hand natuurlijk. Want als je veel beweegt, dan valt dat allemaal best mee. Hè? Arlet, oei.
2: Wacht even, mijn tas even.
1: Ja, zet even je tas neer. De Seniorenraad in Antwerpen, wat doen jullie eigenlijk allemaal?
2: Seniorenraad van het district Antwerpen.
1: Van het district, hè? Uiteraard.
2: Dus
1: ja.
2: Even een beetje dimmen. ja, wat doen wij? Wij geven vooral adviezen. Ik zal goed in de microfoon praten. Adviezen aan het districtsbestuur. En dat kan gaan over bewegen bijvoorbeeld. Dat kan gaan over aanleg van pleinen of van nieuwe voorzieningen. Dat kan gaan over verkeer. Dat kan gaan over welke signalen wij ook binnenkrijgen vanuit onze senioren in het district.
1: De districtsschepen van Leuvel staat mee te luisteren. Wat zijn zo de pijnpunten die moeten aangepakt worden?
2: De pijnpunten, ja, er zijn er wel wat hoor. We blijven heel actief natuurlijk. Hè, maar ik denk verkeerssituaties bijvoorbeeld, dat heel belangrijk is dat ook met senioren en minder mobiele senioren rekening gehouden wordt.
1: Bedoel je dan de doorgankelijkheid van mensen die moeilijk te been zijn? Of bedoel je dan de mobiliteit die sneller wordt, denk ik, aan de steps, aan de elektrische fietsen?
2: Beide. Want we hebben eigenlijk ook het idee om eens een keer een evenement te doen voor senioren in ons district. Om te kijken, hoe zit dat nu met mobiliteit? Wat zijn de nieuwe verkeersregels bijvoorbeeld? Als je niet goed meer te been bent, hoe kan je makkelijk aan ondersteuning komen om ergens naartoe te gaan? Dus er zijn vanuit verschillende senioren is natuurlijk geen eenheidsworst. Hè. Er zijn zoveel verschillende mensen die daarin thuis horen. En om te kijken van wat kunnen we doen voor degenen die het meest ook tegen dingen aanlopen, waardoor ze eventueel vereenzamen of niet meer hun ding kunnen doen wat ze graag doen op die leeftijd.
1: Ja, dat is een ander thema natuurlijk, de vereenzaming. Ja. Heb je het gevoel dat de ouderen aan het vereenzamen zijn, meer dan vroeger?
2: Kijk, vanuit mijn professionele achtergrond weet ik dat eenzaamheid een heel moeilijk begrip is. Ik heb lang in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt en eenzaamheid is voor jou helemaal anders dan voor mij, denk ik. Om vanuit de seniorenraad eenzaamheid aan te pakken, dat is een enorme berg waar je tegenop zou moeten. Maar je kunt wel proberen om mensen te enthousiasmeren om in een dienstencentrum bijvoorbeeld iets te gaan eten. Of om, wat we doen bijvoorbeeld met de Arenberg, matinée dorée, om daar eens een keer naartoe te gaan. Dus we stimuleren mensen wel. En wat ik daarnet al zei, misschien een stokpaardje, die mobiliteit heeft daar ook heel veel mee te maken. Maar om nu te zeggen dat wij eenzaamheid kunnen voorkomen, ik ben bang van niet.
1: Ja, we zijn vandaag op de beweegdag, bougeer mee, ja. Samen actief naar een sportclub gaan of een beweegclub. Ja. Is misschien toch ook wel een goed idee voor die vereenzaming tegen te gaan.
2: Ik denk dat dat absoluut een goed idee is. Maar ik denk dat er nog te veel mensen zijn die niet weten waar ze naartoe kunnen. Die de mogelijkheden niet kennen. En dat is op zich zo'n dag als vandaag, waar ze verschillende dingen kunnen gaan ontdekken, denk ik dat dat een heel goed initiatief is. En ook als ze niet alleen zijn, is het natuurlijk ook wel fijn, hè, dat ze met iemand samen ergens naartoe kunnen. Dus ik denk dat dit fantastisch is.
1: Is er bij de seniorenraad zo'n deurtje waar ouderen kunnen bij aankloppen van dat is mijn probleem of is dat moeilijk?
2: Ja, misschien moeten wij daar nog wat ruimer in zijn. We hebben een website waar mensen kunnen iets opzetten. Ze kunnen bellen, er komen ook meldingen via digitaal. Maar echt nu om te zeggen dat ik wekelijks iemand aan de deur krijg, om te zeggen van mevrouw Van Assel, kunt u daar eens een keer op letten? Nee, nog niet.
1: Welk is dan die website?
2: De website is de website van het district en daar doorklikken naar senioren enzovoort. Dus je moet wel een beetje digitaal vaardig zijn om daar de weg te vinden. Dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè?

Disco, zoals we dat kennen uit de jaren 70. Esther Williams uit 1975, What a Difference a Day Makes. Wat je misschien niet weet, is dat het eigenlijk een cover is van een nummer uit 1934 in het Spaans door de Mexicaanse songwriter Maria Graver. En toen heette het Cuando Vuelva a tu Lado. Dit is ook prima muziek om op te bewegen, zoals ze dat hier doen op de Beweegdag 55+, in het Zuiderpershuis. Dit is Shows en Lights.

0: Chosen Love Tonight. Toen we hier daar straks toe kwamen, maakte een klein toertje. En hier staan ook volksspelen. Michel van der Aura, die ging onmiddellijk aan de slag. Het is heel aantrekkelijk, reden te meer dus om Ona een keer voor de microfoon te halen.
1: Inderdaad, die volksspelen die zijn echt, zoals je zegt, aantrekkelijk. Aanstekelijk zelfs.
2: Dat zeker.
1: Ona, jij begeleidt vandaag hier op de beweegdag van het district de volksspelen. Hoe reageren de mensen als ze dat zien?
2: Heel enthousiast. Mensen beginnen eigenlijk altijd al te spelen nog voor ik het gezien heb. Dus ze komen, ze komen langs alle hoekjes toch nog eens kijken. En ik zie dat de grootste aantrekking zo bij de schulbak ligt. Zo. Dat is het eerste wat de mensen beginnen.
1: Ja, dat beginnen. Is misschien wat ze kennen. Ja. Want ik heb een heleboel spelen gezien dat ik dacht van wat is dat in godsnaam?
2: Want
1: er zijn toch wel vreemde dingen bij.
2: Er zijn een aantal heel speciale dingen bij inderdaad. Waar ik zelf ook de eerste keer dat ik ze zag toch even moest kijken wat ik hier eigenlijk moest gaan beginnen doen.
1: Hoeveel verschillende spelen kan je zo spelen?
2: Hier hebben we nu 10 spelen staan.
1: Ja, het is eigenlijk een zeldzaamheid aan het worden van die spelen te kunnen spelen. Hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Vroeger kon je nog wel in cafés terecht, maar er is zo wat een vreemde cultuur rond de cafés.
2: Ja.
1: Kan je nog op plekken terecht waar je volksspelen gewoon buiten een kroeg kan spelen?
2: Voor zover ik weet, niet direct, maar Sportivac, degene die hier eigenlijk zijn met die volksspelen, die nemen die wel heel graag overal mee naartoe. En dan kun je daar altijd wel op verschillende sportdagen, gelijk vandaag hier, die volksspelen toch nog spelen. Dus dat is wel een beetje een unicum. Om toch nog een plekje te vinden waar je dat allemaal nog een keer kunt uitproberen. En zo wat je jonge jaren kunt herbeleven.
1: Ja, de memories, herinneringen komen boven natuurlijk. En het is ook een vorm van bewegen, hè?
2: Klopt. Een hele laagdrempelige, supertoffe manier om al spelend toch in beweging te blijven.
1: Mensen die nog willen komen spelen, dat kan nog tot 5 uur, denk ik.
2: Ja, klopt.
1: Dus hier in het Zuiderpershuis op de beweegdag van het district Antwerpen. Dit is

David Bowie en Let's Dance. Dansen, dat kan je ook op de Beweegdag 55+. Daar zijn we ook nog live met Radio Express hier in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Momenteel zijn ze lijndans aan het doen, maar straks om een uur of kwart na vier, zeg maar, is er ook Party Dance. Dus dan gaat er zeker nog veel meer gedanst worden.

0: verwachtte dat er toch nog behoorlijk vanaf.
1: Ja, dat ging heel goed zelfs. Ja. Het is een beetje een uitdaging natuurlijk. Hè. Het is even terug dat stabiliteit zoeken. Maar hoe dat we het nu doen, stap voor stap, baby steps gelijk dat we zeggen, dan komt dat goed. Hè?
0: Ja, daarstraks hebben we het gehad over valpreventie met Babette. Maar jij zet ze gewoon op een skateboard met het risico om te vallen. Maar het is inderdaad, je kan het ook als, pakweg, 55-plusser nog leren.
1: In mijn ogen wel. Ik zie er echt geen leeftijdgrens in natuurlijk met een beetje bepaalde zaken als het lichaam nog wat mee wilt gaan bewijzen van spreken.
0: Ja, je moet toch wat bewegelijk zijn.
1: En dat je nog een beetje durf hebt natuurlijk ook, want skateboarden is 60% toch meer mentaal en dan 40% meer techniek, laat mij zeggen. Maar ja, leeftijd, let's go, hè, maakt niet uit.
0: Mentaal, dan zeg je, je moet gewoon zelfverzekerd zijn.
1: Ja, gewoon zoiets hebben van, oké, verstand op nul en ik ga ervoor gaan. Proberen dat woordje schrik of spannend opzij te schuiven. Hè, en te zeggen van, oké, nu ga ik mijn eigen eens een keer iets laten doen wat ik niet gewend ben. En dan zien we dat mijn lichaam reageert, ja.
0: Jij bent ook verbonden aan de sportschool, Vlaanderen. Dat wordt daar zelfs onderwezen, skaten.
1: Ja, dus, sinds vorig jaar zitten wij in de topsportschool Wildrijk. En is skateboarden echt mee een sport geworden. Een richting dat gasten kunnen doen. Die maken we eigenlijk klaar voor Olympische Spelen eigenlijk, met oog op te behalen. Wij gaan daar wedstrijden mee doen in het buitenland. Nu zijn er een paar gasten in Budapest. Ik vertrek volgende week met de eerste graad nog naar Slovenië voor een wedstrijd. Dus ja, dat proberen wij zo ook een beetje meer in de kijker te zetten. Ja.
0: En zijn er zo al bekende namen die zijn doorgebroken? Ja, Seppe is natuurlijk denk ik de bekendste, niet?
1: Ja, dat is dan gaan we naar het snowboarden volgens mij. Als Seppe Smits, Seppe de Buk, dan zitten we in de Budapest.
0: Is die niet begonnen met skaten?
1: Ja, die mannen skaten ook. Seppe de Buk hier van Antwerpen, die zelf skate ook. Die heb ik ook al een paar keer gezien. Overlaatst nog in Laaks op een evenement ook. Maar zo, ja, we hebben Noah de Jager, we hebben Bo Brunclair, wat dat wel ons twee upcoming talenten zijn. We hebben Lore Bruggeman gehad, die dat de Olympische Spelen heeft meegedaan. We hebben Axel Kruisbergs, wat Amerikaans niveau, dat is een pro-pro, echt. Die heeft ook al een keer op Olympische Spelen gestaan voor België. Dus ja, we zijn...
0: En stelt België wat voor op Europees of wereldniveau?
1: Op Europees niveau zeker en vast. Die jonge gasten zijn naam aan het maken. Dat gaat alleen maar de goede kant op. En ik zie dat alleen maar positief komen. Ja.
0: Wel, ik heb je daarnet weggehaald bij de oudjes. Ik ga je maar terugsturen, want ze zijn nog volop aan het skaten.
1: Ik heb nog de andere leraar natuurlijk.
0: En ik vrees een beetje dat het anders misschien gaat mislopen.
2: Ja, ik heb nog geen 100 gehoord of zo. Dus ik denk dat alles nog wel goed aan het gaan is. Memories. Als 55 plus heb je er veel. Maar je kan beter in het heden leven en gewoon een beetje blijven bewegen.

0: The Times en Mrs. Grace. Het is niet omdat je senior bent dat je niet je eigen schepen mag hebben. Bij Michel staat Fatima Messarouni.
1: Fatima, ik zie je afgepeigerd, bezweet uit een zaal komen. Wat heb je gedaan?
2: Oh, wacht, hè. Hoe noemt dat nu weer? Dat zo...
1: De drummen op de...
2: Drums alive. Drums alive. En dan moeten we met stokken op die bal kloppen en springen en huppelen. En bij mij is het al lang geleden dat ik geen sport heb gedaan. Vroeger wel, hè, denk ik. Was ik heel sportief.
1: Wat heb je gedaan vroeger?
2: Vroeger, ik heb geturnd. Ik heb gewoon naar de fitness. Gedanst een beetje, ik dans graag. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. En ineens is dat even gestopt door omstandigheden.
1: Oké, dat stopt. En dan vandaag kom je hier op die wegdag van het district. En dan zeg je, wauw.
2: Ja, en dan kom ik hier en dan zeg ik, oei, amai, zoveel, ik ga het niet kunnen, ik ben moe. En het feit dat we dat samen doen, hè, met andere mensen, de ontmoeting, de muziek, de leraars, echt, dat heeft mij eigenlijk een boost gegeven om dat verder te doen.
1: Ja, je hebt uiteraard één het bewegen dat heel belangrijk is als 55 plus. Ja. Ook onder de mensen komen.
2: Ja, vooral dat, onder de mensen komen. En dat is, denk ik, dat deze dag, dus de beweegdag, plus 55, dankzij ons district en ons, mijn collega's, heet me Carly, Charlie. En ook mezelf, dat we deze dag kunnen organiseren. Ja. Heel belangrijk voor onze senioren, voor iedereen. Wat heel belangrijk is, lichaam en geest.
1: Het district doet meer dan de mensen weten, hè?
2: Ja, het is niet alleen de beweegdag. Het is de ontspanningsmogelijkheden voor senioren. Zoals bijvoorbeeld matinée dorée, het concert Jong van Hart... de rolstoelconcerten voor ieder wat wil.
1: Ja, er zijn mogelijkheden voldoende. Ik neem aan dat dat op de website staat van het district.
2: Ja, van het district. Ja,
1: maar je kan zelfs ook nog subsidies of steun krijgen als je wat minder mobiel bent. Heb ik dat goed begrepen?
2: Ja, we hebben zo'n premie, kleine hulpmiddelen, voor onze senioren vanaf 65 jaar in het district Antwerpen. En die kunnen dat aanvragen. Dat is een maximum van €350 per jaar. En dat is om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
1: Ja, dat is ook wel belangrijk. Dat die zorg niet te zwaar belast wordt.
2: Ja, heel belangrijk. Dus daarom nogmaals... Alle vragen, mijn lieve senioren.
1: Voilà, het district. Ja. Ik heb het gevoel dat je met hart en ziel die senioren... Ja. Senioren en senioren.
2: Ja, en wij werken ook met een seniorenraad. Die kunnen ons enorm helpen. Wie zijn de beste om ons raad te geven voor de senioren? Dat zijn de ervaringsdeskundigen. En die doen meer dan... die luisteren naar andere senioren. Die geven ook tekens wat senioren nodig hebben enzovoort. Voilà.
1: Alles is terug te vinden op de website van het district. Weet je die van buiten, die website?
2: Dat is gewoon www.districtantwerpen.be.
3: Zet hem op Express.

Oh, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt.

0: Soft Hell en Torch uit 1982. En als je toen op deze plaat gedanst hebt, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je perfect welkom bent hier op de Beweegdag 55+. Mijn vrouw is hier trouwens ook vandaag. Ze heeft meegedaan aan Cha-Cha-Cha en ze had een interessante lesgever, zei ze. Hij staat bij Michel van der Auwera.
1: En die lesgever is Davy Brokatus, bekend van, ja, van televisie, van de dansen, van dansen. Ja, het is beweegdag. Dansen is een heel belangrijke vorm van bewegen.
2: Hè? Absoluut. Dansen blijft nog altijd met stip zeer goed tegen Parkinson en tegen Alzheimer. Dus dat is eigenlijk bewezen. Ze hebben daar in de Universiteit van Gent echt een studie rond gemaakt. En ook voor het algemeen welzijn. Hè. Bewegen. Allee, zet nu muziek op, kindjes van 3 bewegen. Eender welke leeftijd, het is ook voor eender welke leeftijd. Dat is het grote voordeel. Je bent nooit te oud om te leren.
1: Ja, misschien moeten we allemaal wel wat meer bewegen als we gewoon muziek horen. Hè?
2: Ja, dat is ook zo. Natuurlijk, wij zijn in Vlaanderen, België, Frankrijk heeft dat ook zo'n beetje de kneuter van de klas, zeg ik wel eens. Wij zijn nogal heel gereserveerd. Ja, en voor het dansen heb je natuurlijk een bepaalde expressie nodig. Ja, en niet iedereen durft dat altijd direct. En dan heb je zo, wat ze dan noemen, drempelvrees om dan toch naar die dans te gaan, maar ik vergelijk het zoals ik vroeger in het eerste studiejaar zat. Ik ben heel blij dat de meester mij heeft leren rekenen en leren lezen, want dat zou ik zonder kunnen.
1: Ja.
2: Wel, dat is hetzelfde met dansen als je het zelf niet kunt. Dat is ook niet erg, maar probeer het gewoon. Er zijn altijd wel proeflessen bij ons ook, Dansstudio 1, 2, 3, Lange Lozannastraat, hebben we proeflessen. Kom een keer proberen en kijk dan maar of dat het wel iets of niet iets voor je is.
1: En op zo'n beweegdag zoals vandaag van het district Antwerpen kan je een aantal dingen komen proeven. Wat heb je al gegeven?
2: Ja, we zijn deze morgen begonnen met de trage wals, Engelse wals. Ja, niet te verwarren met de Weense wals, want dat is sneller rondje draaien. Nu, op sommige plaatsen wordt dat nog wel gedanst. Ik kom zelf oorspronkelijk uit de Kempen, ook al is de dansstudio in Antwerpen. Maar daar wordt vaak nog wel gedanst op gelegenheden, zoals is een walske. En dat kan trage of snelle wals zijn. Twee verschillende dingen. Maar van de morgen hebben we dus de trage wals of Engelse wals gedaan. Dan in de late namiddag, in de namiddag hebben we de cha-cha-cha gedaan. Ja, dat is dan meer zo wat frivoler, wat losser, wat meer entertainment. En dat zijn dan zo wat, ja, de Latijns-Amerikaanse dansen. En zelfs gaan we ook nog de party dance doen. Dat is eigenlijk solo. De voorgaande die ik net noemde, zowel de trage wals als de cha-cha-cha, dat zijn de stijldansen, zoals dat wel heet. Ja, daar kennen de meeste mensen mij natuurlijk ook van de televisieopnames. En die zijn eigenlijk altijd wel bedoeld om met twee te dansen. Maar in onze dansstudio hebben we aanbod, zowel ook voor kinderen. Dus als mensen luisteren en ze hebben kinderen, kleinkinderen, kleinkinderen waarschijnlijk dan, dan zijn die ook van harte welkom. Je hebt dus koppeldansen, de stijldansen, cha-cha of wals. Of bijvoorbeeld ook Argentijnse tango of salsa. Perfect mogelijk. En dan heb je de solo dansen, zumba, party dance, Latin solo, ook heel populair momenteel. Want dat leunt aan tot die Latijns-Amerikaanse dansen, maar met één voordeel, je hoeft geen partner te hebben. Maar ja, alles kan je vinden op de website van Dansstudio 1, 2, 3.
1: Ja, disco, dat is dan ook een solo of een party dansen?
2: Ja, je hebt disco swing, ja, en jij doet soms, hè, er zijn ook zo van die parties echt. En disco swing, swing blijft nog altijd heel populair. Niet te verwarren met jive, want vroeger, mensen die nog wel weten, die vroeger op de bals gingen,
1: ja.
2: Toen was eigenlijk jaren 60, jaren 70 vooral jive super populair. De disco-muziek is dan later gekomen. En uiteraard nu swing, disco-swing. Niet te verwarren met West Coast-swing, want dat is weer iets anders. Maar dus die disco-swing is ook bij ons nog altijd wel een van de populairste dansen. Waarom? Heel gebruiksvriendelijk, hè? Hier de DJ ook. Hij zal wel eens een disco-nummerke draaien. Dat is zo heel gebruikelijk op parties. Denk maar aan een Barry White of Born to be a Love. Dat zijn allemaal zo van die...
1: Ze noemen hem ook Disco Ronald trouwens.
2: Ja, maar ja, zo is dat. Hè? Ja. En dat is eigenlijk voor jong en oud. Hè? Want daar staat dus ook geen leeftijd op, gelukkig. Dus de beweegdag plus 55 is echt voor, ja, wat wil zeggen, mensen die toch wel ook wel eens een nieuwe hobby willen ontdekken. Maar bij ons zien we ook bijvoorbeeld, want daar zijn we ook in gespecialiseerd, is in openingsdansen. En jonge koppels die eigenlijk ofwel soms op school eens een dansles hebben gehad, wat staat in de eindtermen, maar die dan bijvoorbeeld al zo in de voorbereiding een keer komen leren swingen, want uiteindelijk, ja, op hun trouwfeest zijn ze wel de gastheer of gastvrouw. En dan vaak nog zo'n gepersonaliseerde openingsdans, want dat komt tegenwoordig toch ook vaak voor.
1: We gaan moeten afronden. Had je trouwens al gezegd van waar je bent en wat de website is?
2: Het is Dansstudio 1, 2, 3, Lange Lozannestraat aan het Oude Justitiepaleis. En u kan alles vinden op onze website, dansstudio123.be.
0: Ik heb trouwens nog één vraagje. Cha-cha-cha is een dans, maar kan je die eigenlijk op andere soorten muziek ook dansen?
2: Ja, er zijn vaak kruisbestuivingen mogelijk. En er zijn bijvoorbeeld disco-nummers waar je ook eigenlijk een cha-cha zou kunnen opdansen. Maar dan ga je niet aan de slag zoals bij swing klassiek 1, 2, 3, 4. Dat is disco-swing. Maar als we cha-cha hebben, is het 2, 3, cha-cha-cha of 2, 3, 4 en 1.
0: Zou het lukken op deze? Vanessa Paradis en Be My Baby.
2: Dat is toch meer een swing.
0: Dat dacht ik al. Vanessa Paradis, Be My Baby. Michel van der Aura, Ronald Meijvis. We zijn nog bij je tot een uur of vijf hier op Radio Express. Op de beweegdag 55.

0: van Nessa Paradis en Be My Baby. Nou ja, als je 55 plus bent, ben je natuurlijk geen baby meer, hè, Benchel?
1: Nee, niet, maar je kan toch nog wel veel sporten of andere dingen doen. En zo sta ik bij Nadine, uitgepuft. Je hebt net gaan skateboarden. Ja, straf, ja. Vertel eens, hoe is dat meegevallen?
2: Wel, de uitleg was heel goed. Het is voor je het goed beschermd. En voor het begin was het echt van hoe je er moest opstaan, hoe je er moest opgaan, hè, welke bewegingen dat je moest doen. Maar dan ene keer op het beton, dan ging het voor mij te straf eigenlijk. Dan,
1: maar je hebt het toch maar gedaan, hè?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, ik vond niet gevallen.
2: Nee, niet gevallen. Ik was te voorzichtig.
1: Ja, misschien daarom dat het niet goed lukt.
2: Ja, ja. Ja.
1: Wat heb je hier nog gedaan vandaag?
2: Ik ben begonnen met de sportmuur.
1: Heel... Ja, wat is dat?
2: Dus dat is een dia die is, op de muur schijnen met de computer. Dus dat wordt gestuurd. En dan hebben ze bijvoorbeeld een muis die de kaas moet pakken. En dan zitten we met twee en dan moeten we een bal gooien voor naar de muis, voor de muis te doen bewegen en naar de kaas te brengen. En dan was er ook met rekenoefeningen. Dus dat er was gemakkelijk eerst plussen en minnen en dan maaltafels en deeltafels. En dan stond er bijvoorbeeld 2 maal 2. En dan stond er ergens een 4.
1: Ja.
2: En dan moest, jammer, het was 4 door 1. Hè. Het ging tot maal 10 en zo, en gedeeld door 10. Hè. Ja. Dus maar dan moesten dus met een bal nog op het juiste vakje gooien en juist gooien en dan hadden een punt.
1: Ja, vind je dat tof zo, die beweegdag van het district Antwerpen?
2: Maar ja, maar dat was heel vermoeiend, want ik dacht van, ik neem gewoon mijn kledij, mijn sportkledij mee, geen reservekledij. Gelukkig hebben ze in het zakje voor iedereen een handdoekje gedaan, want ik had het nodig voor ik, me af te drogen.
1: Ik hoor dat je een beetje buiten adem begint te raken, dus ik stel voor dat je naar de volgende sessie gaat. Wat is dat?
2: Ademhalingsoefeningen. Voilà. Dus,
1: dat komt goed.
2: Proberen,
1: en blijven sporten.

0: Het is de laatste van James Blunt. We zijn op een dag of twee van de herfst, maar taste like summer.
1: Het beste van de 60s tot vandaag. Dit is Express.

0: Het is een plaat waar je spontaan op gaat bewegen. En dat mag ook wel op een beweegdag. Ray Charles en Hit the Road Jack. Rosemarie heeft ook deelgenomen aan de beweegdag 55+. En ze staat bij Michel.
1: Inderdaad, en ze kan niet stilstaan. Je hebt ook net gedanst. Hè? Line dance moet ik misschien zeggen. Ik weet het niet.
2: Ik denk line dance. Ja. In het Amerikaans is het natuurlijk line dance.
1: Ja, in Antwerpen is het een lijntje natuurlijk.
2: Ja, maar het was een lijntje, de lijn. En het is op linkeroever, dus dan is het al een hele uitdaging.
1: Ja.
2: Maar het was heel leuk, want er kwamen ook mensen die hier entertainen. Die kwamen langs met een lijn. Hè? Dat deed me denken aan, vroeger hadden we de rode draad. Hè?
1: Ja.
2: En die kwamen dus bij de lijn dansen met een lijn. Dus dat was zeer grappig. Ja. Liepen tussen de dansers. Zo, ja.
1: En hoe heb je het ervan afgebracht? Zo, toch een beetje beter dan aan een pinguïn die pas leert lopen?
2: Ik zou dat niet zeggen hoor. Het was een zware oefening.
1: Ja?
2: Niet te onderschatten. Het ziet er zo eenvoudig uit. De mensen draaien precies rond zichzelf en een beetje stappen en zo. Maar het is werkelijk inspannend en voornamelijk voor de hersenen.
1: Dus het is goed voor lichaam en geest?
2: Het is zeer goed voor lichaam en geest. Zeker het geheugen. Ik ga niet zeggen andere aspecten, misschien minder, maar toch. Je moet het van buiten volgen, hè? Ja. En het was heel goed uitgelegd. Dus
1: dat is ook heel belangrijk, hè? Daar zorgt het district zeker voor. Wat heb je nog gedaan?
2: Wat ik heel boeiend vond, is de tips voor de rug. Wie heeft er geen rugproblemen?
1: Op onze leeftijd, ja.
2: Ja, we gaan dat niet zeggen, hè, Michel. Dat is top secret. Maar de rugproblemen kan je dus voorkomen. De keer dat je ze hebt, is te laat. Dus dat is, daarmee zijn ze begonnen. Ik denk ook al, oei. Maar als je traint of als je oefeningen doet, kan je die pijn en, zou ik zeggen, de structurele mankementen opvangen. En daar was heel tof dat er ook oefeningen bij waren. We kregen dus oefeningen, zowel met de stoel, en dan hoe gaan we zaken heffen. We kregen dan zo'n elastiek voor boven het hoofd, onder het hoofd. Het was zeer interessant. En een knappe gast.
1: Dat is ook weer mooi meegenomen. Jij bent wel West-Vlaamse, maar Antwerpen ligt jou toch heel nauw aan het hart.
2: Ik ben een van de minderheden die een meerderheid zijn in Antwerpen. Dus dat is een beetje een doordenkertje.
1: Oei, er komen toch geen West-Vlamingen niet meer af.
2: Ik hoop van wel.
1: Dank een klapje doen.
2: Dat is hier een open stad, hè, Michel?
1: Ja, zelfs West-Vlaanderen.
2: Ik denk, iedereen is welkom en minderheden.
1: Zeker. Ja, voilà. Jij had ook een magazine.
2: Ja, ik had een tijdschriftje bij de hand in het historisch centrum. Dat is helaas ter ziele gegaan wegens de administratie en ook op de duur. Hadden wij de indruk, als we artikels brachten over de mensen waar wij dus als kleine redactie hard aan gewerkt hadden. En wij brachten slow news, dus wij moesten dan ons tijdschriftje verdelen in de buurt. En 2 weken nadien stond het in de Gazet van Antwerpen. En dan waren wij natuurlijk een klein beetje in onze wiek geschoten.
1: En ja, in een schatgebeten in Antwerpen.
2: In een schatgebeten. En we dachten, oei, dat is fast news, heeft ons langs links voorbij gestoken. En zo,
1: de mannen van de Gazette.
2: En ieder jaar opnieuw, subsidies vragen was zwaar. Maar het was van ganse harte. De bedoeling was een wijk, historisch centrum, een wijkgevoel te geven. Veel, veel mensen vroegen, en waar is ons krantje? Maar als je dan zegt, wil je meewerken? We zitten in de zomer, zitten we in Spanje, in de winter. In de winter zitten ze in Spanje, in de zomer in Frankrijk, denk ik. Het is zeer moeilijk. Het was van ganse hart. Ik heb me heel hart en ziel daaraan toegewijd. Je weet het, hè, Michel?
1: Absoluut. Maar, en nu is het bewegen al wat telt, hè?
2: Ja, het is voor ons goed, hè.
1: Voilà. Voor ons ook goed. Met hart en ziel.
2: Dank je wel.
0: Ik onthoud dat lijndansen goed is voor lichaam en geest. Ik heb me laten vertellen, red wine is dat ook. Zometeen UB40.

René Vroegren, are you ready for loving me? Ondertussen zijn ze hier met de partydance begonnen op de Beweegdag 55PLUS in Antwerpen. Maar ja, jij zit misschien thuis naar de radio te luisteren. En dan krijg je toch een beetje zin om mee te doen? Wel, dan heb ik daar de perfecte plaat voor. Het is Barry White, You See the Trouble With Me.

0: is een plaat waar iedereen op kan dansen. Barry White and You See the Trouble with Me. Je kon hier vanmorgen ook gaan wandelen met een stadsgids. En Anjana heeft dat gedaan. Ze staat bij Michel.
1: En ik ben natuurlijk heel benieuwd. Anjana, hoe is het geweest, die wandeling?
2: Hallo Michel. Ja, ik was ontzettend enthousiast. En zo waren ook de andere mensen van de groep. De stadsgids heeft op een korte wandeling van ongeveer een uur ons heel veel weetjes weten te vertellen. Zelfs mensen van Antwerpen weten sommige dingen niet. Bijvoorbeeld de waterpoot, hoe vaak dat die eigenlijk verhuisd is. Ja.
1: En, ze noemen dat trouwens de verhuizende poort.
2: Ja, dat wisten wij niet. En dat is
1: maar onvoorstelbaar. Jij bent niet van Antwerpen, hè?
2: Nee, ja, nee, maar toch al 30 jaar. Maar ik krijg het accent niet beet.
1: En wat heb je nog allemaal geleerd? Dus je hebt een uurtje gezapt.
2: Dus de waterpoort. We hebben dan ook dingen geleerd over de geschiedenis. Hè, de godsdienstoorlogen. Hoe dat het komt dat Antwerpen heel groot was. En plotseling naar beneden tuimelde. Dus
1: na de val van Antwerpen.
2: Met de Schelde. Hoe dat Antwerpen eigenlijk Amsterdam groot heeft gemaakt in die periode. Want heel veel wijze mensen die gingen verhuizen met al hun hebben en houden, dus ook met hun wijsheid, naar Amsterdam. En daar boomde alles, terwijl dat wij hier een donkere, moeilijkere periode hadden.
1: Antwerpen, de basis van alles, zou ik durven concluderen.
2: De
1: basis van alles, want uiteindelijk is uit Amsterdam, New York, wordt gekomen.
2: Zo zie je maar.
1: Zeg maar, herken ik jou niet van vroeger in Stoeten te lopen?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar toen zag ik er wat anders uit met mijn uniform.
1: Ja.
2: Rood met witte stadstrommelaars. Ja, inderdaad. Daar hebben we heel goede herinneringen aan en heel veel heimwee naar. Want dat was ook oude cultuur die tot 2 jaar geleden is kunnen blijven bestaan. Ja.
1: Ja, en je hebt zelf zo geen trommeltje thuis?
2: Ik heb een trommeltje thuis, maar de buren zijn daar niet blij mee. dat is inderdaad een... ik vind persoonlijk, en wij allemaal van de groep, een heel groot gemis voor de stad. Dus. En onze tambour-major, dus Julien van Noten, die kunnen jullie nog wel horen, maar dan bij Radio Minerva op donderdag.
1: Ja, maar dat gaan we even knippen uit onze uitzending.
2: Ja,
1: we gaan het dus even terug over die wandeling hebben. Dus ik concludeer, je hebt je geamuseerd en je hebt gestapt, want dat is de bedoeling natuurlijk vandaag op de beweegdag 55 plus van het district Antwerpen.
2: We zijn ook wijzer geworden, want het andere wat ik gevolgd heb, is de rugschool. Dus iemand van de mutualiteit die tips en tricks kwam geven om onze rug goed te voorkomen dat die slecht wordt. Of om te voorkomen dat die slechter zou worden. En er was ook een theoretisch gedeelte, maar er waren ook praktische oefeningen. Dus die dat wij ook meenemen naar huis. Dus een pak informatie krijgen wij daarmee. Plus dat juist de lijndans. Die dame heeft het ook ontzettend goed gebracht. Ook een fysische inspanning. En niet alleen fysisch, maar ook voor het hoofd. Want het kopje gaat wel in werking om al die passen beter te krijgen. Dus al bij al heel, heel fijn.
1: Ik kan concluderen dat jij vandaag een fantastische dag hebt gehad hier met Bougeer mee.
2: Ontzettend. En ook is het een heel fijne ontmoeting met de mensen, met leeftijdsgenoten. Mensen die je herkent van een cursus links of rechts. Allee, het is allemaal heel positief. En ik ben eigenlijk heel dankbaar dat die dag bestaat.
1: Voilà. We gaan nu nog een plaatje draaien, Ronald. En dan mag jij nog wat dansen, want dat is ook goed voor de rug.
2: Ja, ben ik op. Dit is Espresso.

0: from yesterday.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

The Rolling Stones en Ruby Tuesday uit 1966. Stond trouwens op de B-kant van een plaat, maar om een of andere reden vonden ze dit een beter nummer. En zo werd het een controversiële A-kant. En nu tijd voor Michael Jackson. Love never felt so good.

0: felt so good. Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Een beweegdag zoals vandaag wordt niks zonder straffe mensen die daar achter staan. Zie je zich daar helemaal achter zetten bij. Michel staat Benji van de Sportantenne, District Antwerpen.
1: Benji, ja, het loopt stilaan naar zijn einde. Nog 20 minuutjes beweegdag. Hoe blik jij nu terug?
2: Heel voldaan. Als ik zie hoe dat de mensen allemaal doorgaan, hoe blij dat die zijn en alle bedenkingen dat we krijgen en de complimentjes, ja, daar doe je het voor. Dat is echt geweldig.
1: Ja, geweldig. Er zijn toch wel wat mensen komen opdagen. Er waren 170 inschrijvingen of zoiets.
2: Ja, klopt. 170 inschrijvingen. Maar je moest niet op voorhand inschrijven. En er zijn wel een aantal mensen die zijn komen opdagen spontaan. Maar we hebben ook wel wat mensen die last minute hebben moeten afzeggen.
1: Ja, dus alles zat toch wel goed vol. Als ik zag de workshops, de infosessies, alles zat vol.
2: Ja, dat klopt. We hebben een aantal sessies op voorhand op volzet moeten zitten. Er waren een aantal sessies waar heel veel volk tegelijk kan, tot 60 mensen tegelijk. Dus ik zijn niet volzet geraakt. Maar in elke workshop zat meer dan 20 man, allemaal samen. Dus superleuk. Enkel het rolschaats, wij zijn maar 9 man, maar daar was het maximum dan ook maar 10. Dus om het te kunnen veilig te houden, hebben we sommige sessies mee minder kunnen doen. Maar alle sessies zaten gezellig vol.
1: Toch gericht op 55 plus. En ik zag toch een aantal gewaagde dingen, zoals dat skaten bijvoorbeeld. Dat vond ik niet zo evident voor senioren.
2: Klopt, maar 55 plus zijn geen senioren. 55 plus zijn 55-plussers. Dat zijn mensen die ouder zijn als 55. En die vaak nog werken en thuis nog heel actief zijn. Dus het is niet zomaar een seniorensport dat we doen. Het is gewoon een dag waar we leuke sportieve activiteiten aanbieden. Voor mensen die 55 jaar zijn of ouder. En daar hoort rolschaatsen en skateboarden zeker bij. Als ook hula hoepen, maar ook yoga en Drums Alive.
1: Ja, nu komt er een evaluatie, neem ik aan. Maar ik kan toch wel aannemen dat er volgend jaar een nieuwe editie gaat aankomen.
2: Dat zit er zeker aan te komen. We gaan volgend jaar en we richten op dezelfde periode in het jaar. We zouden terug dezelfde locatie willen nemen. Dus we kijken wel heel hard uit naar volgend jaar. Maar we nemen al het goede van nu, van dit jaar, zeker mee. En ook naar het aanbod. We hebben een aantal clubs die zichzelf al hebben aangeboden om iets te komen doen. Maar alle deelnemers hebben een evaluatie ingevuld. Dus die gaan we ook nalezen en kijken welke leuke ideeën daar nog in zitten.
1: Een van die goede dingen was dat alles heel dicht op één locatie was. Hè?
2: Klopt. De tijd dat de mensen moeten afleggen tussen twee sessies bleef beperkt. Ze hadden tijd om ook even naar de wc te gaan of iets te drinken in de foyer. En iedereen kon op tijd, als een sessie 5 minuutjes uitliep, was je nog op tijd in de volgende sessie.
1: 2027, ik denk dat we al een nieuwe afspraak mogen maken voor volgend jaar.
2: Zeer zeker. Iedereen welkom.
0: En ik ben heel blij, Michel. Ik heb geleerd, als je 55 plus bent, ben je nog geen senior. Oef.
3: Zet hem op Express.

0: Michel die heeft hier al de hele namiddag staan dansen, ook op deze van de Steve Miller Band, Abracadabra. Maar nu is hij helemaal zen. Hoe komt dat, Michel?
1: Wel, ik ben in goed gezelschap bij Nina, die net een yoga-sessie heeft gegeven. Yoga, ik heb het gevoel dat dat toch nog altijd een beetje hoogdrempelig is.
2: Hoogdrempelig of laagdrempelig?
1: Nee, toch hoogdrempelig. Ja, het is de jaren, het is verbeterd.
2: Het is verbeterd. Ja, ondertussen, ik ben ondertussen al 30 jaar geleden nog zo met yoga begonnen. En toen was het echt nog, had het een heel zwaar geitenwolle sokken cachet. Dus daar zijn we gelukkig vanaf, want yoga is voor heel veel dingen goed. En niet alleen voor die lenigheid en voor de gezondheid van uw gewrichten en van uw spieren, maar ook voor uw ademhaling. We hebben bijvoorbeeld net een ontspannende yoga-sessie gedaan, dus het is heel, heel goed. Maar we hebben inderdaad al wel een hele evolutie doorsparteld. Dus het verbaast me eigenlijk dat mensen zeggen van het is toch nog een beetje hoog of laagdrempelig, want ik ervaar het zo niet. Maar het is eigenlijk wel fijn om daar nog eens aan herinnerd te worden, dat het niet vanzelfsprekend is voor iedereen. Ja, ik heb daar ook heel veel respect voor.
1: Het wordt ook wel een beetje geassocieerd met het paranormale en zo.
2: Is dat zo?
1: Ja, ik heb dat wel. Maar het kan wel even goed samengaan met techno bijvoorbeeld, want
2: ja,
1: ik verwijs je naar jouw verleden.
2: Ik heb vroeger, in een ander verleden, heb ik nog heel lang voor Studio Brussel gewerkt. En ik had daar een technoprogramma. Dus mijn shift begon om 8 uur 's avonds. En ik werkte door tot 4 uur 's ochtends. Dat was mijn leven heel lang. En om daar een beetje het hoofd aan te bieden, heb ik yoga ontdekt. Dat kwam mij gewoon heel goed uit. Dat mijn wereld zich beperkte tot 2 vierkante meter rubber yogamat. En mijn hoofd vond dat heel leuk en heel aangenaam. En dat ik daar even terug op mijn positieve kon komen. Dat ik mijn lichaam terug kon voelen. Dus dat is toen begonnen bij mij, bij Studio Brussel. En voor veel mensen was dat heel raar. Zo iemand die zo een halve bosnimf, die dan ook zo met technomuziek bezig was. Daar zijn we gelukkig ook vanaf. Ik zou zelfs durven zeggen dat de coolste mensen tegenwoordig en op techno luisteren en ook yoga beoefenen. En of dat ik daarvoor iets tussen zit, dat laat ik in het midden.
1: Ja, ik heb nog werk voor de boeg, want ik ben met geen een van de twee bezig. Maar yoga, je zei er straks, het was een ontspannen yoga-sessie.
2: Ja.
1: Zijn er dan veel verschillen?
2: Ja, eigenlijk is yoga een beetje, ik ga niet heel raar zeggen, hè, zoals liefde. Hè, liefde, dat is liefde. Maar je hebt platonische liefde, je hebt vurige liefde van twee mensen die elkaar juist leren kennen. Je hebt ook de liefde tussen ouders, tussen kinderen. Hè. Yoga is altijd het gevoel dat je hebt als je connecteert met iets wat groter is dan nu. En dat klinkt een beetje fluffy, ik besef dat ook. Maar dat is een gevoel dat we allemaal kennen. Als je gewoon wandelt, als ik ga wandelen met mijn honden op het strand in Zeeland, waar ik heel graag wandel, heb ik ook altijd het gevoel dat ik heel belangrijk en heel onbelangrijk tegelijkertijd ben. Hè, dat gevoel van opgaan in het scenario. Hè, zo, tof. Dat is eigenlijk yoga. En soms benaderde of bereikte dat gevoel door plat op de grond te gaan liggen en gewoon met je ademhaling bezig te zijn. En dat is dan ene vorm van yoga, maar je hebt ook dynamische vormen van yoga waarbij dat je behoorlijk druk gaat gesticuleren en ademen en van alles gaat doen. Net om op het einde van je sessie dat gevoel te ervaren. En van mijn part, ga gerust wandelen met je hond. Als je daar je yoga uithaalt, dan heb de mijn seal of approval.
1: Ja, jij bent een beetje de tool om mensen dan in die positie te brengen van ontspannen of inspannen. Of zie je dat verkeerd?
2: Ik denk dat een beetje mijn job is. Ik zie mijn job vooral als mensen opvangen. En de toelating geven om zo op hun eigen manier op zoek te gaan naar die ontspanning of die yoga of dat goed gevoel, allee, hoe dat ze het zelf ook willen invullen.
1: We kunnen daar nog uren over doorgaan.
2: Ik wel, ja.
1: Ja, maar de tijd zit tegen ons te tikken, dus we moeten even niet zen zijn. Misschien om af te ronden, mensen die meer over yoga willen weten, of over jouw sessies, waar kunnen die terecht?
2: Oh, wel, ik heb vandaag een fantastische yogastudio vertegenwoordigd en die heet ADM. Dus de letters van ademen. Op zijn Antwerp staan. Want de N die van twee. En studio ADM, dat is een geweldige studio hier op Sint-Andries. Daar ben je zeer, zeer, zeer welkom. Daar kan je mij vinden op zaterdag om 11 uur. Maar je vindt daar vooral mijn fantastische collega's die heel goed allemaal en met heel veel overgave en liefde lesgeven.
1: Voilà.
0: Oké, Michel, ik denk dat je zo meteen met de techno gaat beginnen en de yoga nog even laat liggen. Maar we moeten wel stilletjes aan gaan afronden.
1: Ik denk dat ik het ga omdraaien.
0: Het was het trouwens voor ons vandaag. Hè. Ik vond het een heel leuke dag. Hè.
1: Absoluut, het was heel leerrijk, zeker en vast. En ik kijk al uit naar volgend jaar.
0: Dat gaan we zeker doen. Trouwens, donderdag zijn we opnieuw live met Radio Express. Dan staan we op de Galifortlei, want de markt die komt daar terug. Daar moeten we zeker bij zijn. Hè.
1: Van alle markten thuis.
0: Ja, wij zijn van alle markten thuis. Ik laat je nog met deze. Dit is Amy MacDonald. This is the life.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Het ging de Spaanse band Los Bravos pas echt goed toen de groep in de Duitse zanger Michael Kogel, die in eigen land trouwens al wat plaatjes uit had, de ideale frontman vond. Los Bravos reisde naar Londen om er goed materiaal te vinden en koos voor een nummer dat door alle Engelse bands was afgewezen. Black is Black van Tony Hayes, Steve Wadey en Michel Grenier. Omwille van vakbondsregels destijds mochten de leden van de groep zelf niet spelen. Enkel Kogel mocht zingen. De begeleiding werd gedaan door Britse sessiemuzikanten, onder wie de latere Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page. Black is Black werd een enorm succes, mede dankzij Kogels stem, die door velen zo werd verward met die van Gene Pitney, dat men eerst dacht dat het zijn nieuwe single was. Lekker niet dus. Black is Black werd niet enkel in Engeland en Europa, maar ook in de States een kanjer van een hit. En kreeg in Frankrijk zelfs een al even succesvolle Franstalige versie, Noir c'est Noir van Johnny Hallyday. In 1967 echter werd de opgang van de groep gestopt door de zelfdoding van organist Miguel Fernandez. Een jaar later verliet Kogel de groep voor een solo carrière. In 1975 vervoegde hij opnieuw Los Bravos, maar

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Old Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Dexys Midnight Runners combineren Keltische folk, new wave, soul en pop. En dat creëert uiteindelijk Come On Eileen. Een nummer om taboes te doorbreken. Zoals vaker bij nummers draait het vaak om seks en liefde. Zo ook bij Come On Eileen. Kevin Rowland, de zanger van de band, wordt katholiek opgevoed en merkt op jonge leeftijd al dat seks een groot taboe is in de kerk. Zijn fascinatie voor het onderwerp komt naar voren in de tekst. Met het nummer wil de band protesteren tegen de taboe die er heerst. Hoewel Eileen een echt persoon is waar Kevin als jonge gast een relatie mee heeft, gaat het nummer niet over haar. Hij heeft de naam alleen gebruikt om een personage te creëren waarmee hij het taboe kan doorbreken. Het nummer is echter een groot succes voor Dexys Midnight Runners. Maar de sfeer van zowel het nummer als het album is gestolen. Kevin Archer, de oude gitarist van de band, heeft namelijk de band al een tijdje verlaten. Hij leent wel een tape met muziek uit aan Kevin Rowland. Als Rowland de tape beluistert, is hij heel enthousiast over de stijl en neemt deze gewoon over. Maar pas jaren later durft hij het ook effectief toe te geven. Come On Eileen werd een dikke vette nummer 1 hit in de meeste Engelstalige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de States, Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland. Maar ook bij ons haalde het de eerste positie in 19...

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor 1 ochtend.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: En
4: 3, 2, 1.
5: Here comes the music.
6: Hey, Mark Hallenbroek.
7: Showtime.
8: Are you ready?
9: I'm ready.
10: Go!
11: Music.

Roger Glover en Friends was dat met Love Is All. Is dat alles? Wanneer moet nog beginnen? Showtime gaat beginnen op de radio. Allemaal een hele goede dag en welkom hier bij Showtime. We beginnen meteen met wat muzikaal nieuws, zeg maar. Ja, nieuws. Het is een verhaaltje. Op een regenachtige avond in 1982 zit een Jan Savenberg, onthoud de naam Savenberg, met naast hem een jonge knappe vrouw in een Renault 5 in Casteldefels bij Barcelona. Ze staan in een rij dubbel geparkeerde auto's als ze een moderne politieman zien naderen. De man, de Spanjaard, deelt uitbranders en boetes uit aan de bestuurders als hij bij hen komt. En de jonge vrouw laat aan die agent het raampje zakken en dan kijkt ze stralend de strenge agent aan. Zegt die agent, u weet toch dat dit verboden is? Ja hoor, antwoordt de jonge vrouw en ze krijgt een slappe lach. De agent schudt zijn hoofd en laat ze wegrijden zonder boete. Jan Savenberg noteert de zin en zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert. Vind je al een beetje waar we naartoe zou gaan? Inderdaad, die vormt de aanzet op het lied Daar gaat ze. En Jan Savenberg heeft zelf geen groep in die tijd, maar zijn broer Bob Savenberg wel. En dan heb ik het uiteraard over Clouseau. Een van hun grootste hits is dit. Uit eind jaren 80. Clouseau en Daar gaat ze.

0: Koen Wouters is er deze dag niet echt fier op dat hij het nummer heeft ingezongen na een avondje zwaar stappen in Leuven. Je hoort het aan zijn stem. Helemaal hees. Maar de technicus toen, Wouter van Delle, die is er vandaag nog steeds de dag ontroerd door. Toen heeft hij zich zelfs moeten verstoppen onder de mengtafel, zegt Wouter van Delle. Niet alleen de tekst en niet alleen de heese zang, maar alles klopte gewoon. De opbouw, het was een hit gewoon. Het klopte van A tot Z, zoals men zegt. Goed, dit is Showtime en beste vrienden, we hebben alweer een special guest in de show.
1: Hi, I'm Dr. Alban. Please, where is Dr. Heilebroek?
0: Ja, hier ben ik zelfs nog even in een gereedheid aan het zetten. Straks een babbeltje met Dr. Alban, die van Sing Hallelujah. Maar eerst car crashes, TV shows. Hier is Stand Fast. Come

0: crushes, tv-shows, die van Stemfest. Je partner overladen met dure cadeautjes. Is dat een goed idee? Ik ga je een beetje helpen. Want ik zou zeggen, toch maar oppassen natuurlijk. Want je partner overladen met peperdure cadeaus is leuk, totdat de relatie op de klippen loopt. Een schatrijke man uit Singapore ondervond dat aan de lijve. Na een pijnlijke breuk probeerde hij voor ruim 318.000 euro aan uitgaven terug te vorderen van zijn ex. Maar zonder resultaat. Hij is verbitterd en wilde haar laten boeten. Ja, liefde.
1: Amai, amai.
0: Strakjes, beste vrienden, nog eens een Lutte van Clouseau op de radio, namelijk Anne, maar dan in een Hollandse versie met een andere tekst erbij. Eerst nog een goede vriendin van de Clouseaukes, omdat een van de kindjes van Natalia, die heeft Bob Savenberg, de ex-drummer van Clouseau, als Peter. Maar goed, dit even gezegd zijnde, Natalia op de radio, met een van haar oudere songs uit haar begincarrière. Dit is Riding By.

0: is wat zeg ik, de Vlaamse Aretha Franklin, een Queen of Soul uit de Kempen dan. Dat was Natalia natuurlijk met Ryden. Jullie kennen ongetwijfeld Liefde voor Muziek. Dat programma op VTM, waarbij Vlaamse artiesten nummers van andere artiesten coveren. Die dat programma bestaat ook in Nederland. Daar heet het weliswaar Beste Zangers. En onlangs was Clouseau daar te gast. En Hollandse artiesten hebben dan liedjes van Clouseau gezongen. Zo was er een rapper, met name Bizet, die het nummer Anne een beetje onder handen heeft genomen. Heeft er een iets of wat dirty tekst van gemaakt. Van in plaats van duren wordt het schuren. Ik heb het liedje voor je klaarstaan hier. Je gaat ook aan het begin Koen en Chris horen lachen als ze voor het eerst horen wat Bizet gemaakt heeft van Anne. Hier is Bizet met Dirty Anne.
1: Anne, als ik jou zie wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn, ik krijg klachten van de buren. Anne, je stamina is crazy, dit gaat duren. Anne.

Dying was dat met The Wanderer. Is het aan je oren gekomen dat Freddie Mercury, de zanger van Queen, dit jaar 80 zou geworden zijn mocht hij blijven leven. En nog straf is het verhaal van Sheila, die van de Black Devotion. Die is intussen al 81 jaar jong, mag ik misschien wel zeggen. En het is bijna niet te geloven, maar de single Spacer van Sheila is inmiddels al 47 jaar oud. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards. En over die samenwerking waren beide heren aanvankelijk niet al te enthousiast, moet ik zeggen. Want vooral vanwege het beperkte stembereik van de Franse zangeres Sheila. Toch groeide het nummer uit tot een wereldhit met een verkoop van meer dan 4 miljoen exemplaren. En je weet dat in juni 2001 een sample van Spacer werd gebruikt in Crying at the Discotheque van het Zweedse trio Alcazar. Oké, van de 47 jaar geleden intussen, Sheila uit Frankrijk. Dit is Spacer.

0: 81 jaar is intussen Sheila. Ik zeg niet Sheila, het is een Franse zangeres Sheila met Black Devotion en Spacer. Straks Dr. Alban over de vloer, maar eerst even wat over Isabelle A.
1: Hallo, ik ben Isabelle A en je luistert naar Mark H. Maar eigenlijk is het eigenlijk wel... Mark Huilenboek.
0: Ja, inderdaad. Even wat over haar ziekte uit de eerste hand wat wij vernomen hebben. Isabelle A. heeft borstkanker, dat weten we intussen. En zij wordt intussen bestraald. En later zou er ook nog een operatie gaan volgen. Hopelijk komt alles goed, want Isabelle zegt zelf dat ze zo snel mogelijk opnieuw op het podium zal staan. En om speciaal om voor jou te gaan zingen.

in een dancehall-style. Het was de allereerste single van Mr. Dr. Alban. No Coke was dat tegen de drugs uiteraard. We kennen hem natuurlijk van Sing Hallelujah. Dat liedje hoor je straks nog in Showtime. Eerst muziek uit Maldegem. Dit is Belgisch. Dit is 90s. Good Shape and Take My Love. Take My Love.

0: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.
1: Here comes the music. Hey,

0: Volgens de rechter zou George Harrison zijn My Sweet Lord gepikt hebben van deze hitsingle hier. Het is ieder zijn mening uiteraard. Tijd voor Dr. Alban. Dr. Alban, die kennen we van disco, danspraatjes, uiteraard. Sing Halleluja strakjes op de radio. Maar Dr. Alban, heeft hij eigenlijk ook rustige songs?
1: Nou, dan.

0: Geen 90s party zonder de muziek van Dr. Alban. Dat was Sing Hallelujah.
1: On with the show.
0: Ja, het zal het zijn met straks een plaatje met een iets of wat onnavolgbare tekst. Een nummer uit de jaren 70, maar daarover straks meer. Eerst een streepje reggae met uw goeddinken. Bob Marley is dit en Buffalo Soldier. Buffalo.

Qua meezingehalte kan het tellen. Wojojo, Buffalo Soldier van de keizer van de reggae, uiteraard Bob Marley. Naar 1974, naar de Amerikaanse band Reunion. Dat was een groep van studiomuzikanten eigenlijk, met Joy Levine als zanger. Hij was enkele jaren daarvoor, in de jaren 60 nog te horen, als stem op die Ohio Express, bekend van hits als Chewy Chewy en Yummy Yummy Yummy. In de herfst van 1974 scoorden ze een grote Amerikaanse en Canadese nummer 1 hit met Life is a Rock, but the Radio Rolled Me. De song is naast het opsommen van muzikanten, DJ's, songwriters, songtitels en tekstwaarden en ook platenlabels uit jaren 50, 60 en 70 het royalty nummer bij uitstek geworden. Je moet maar eens proberen. Proberen mee te zingen of mee te denken zonder naar adem te happen. Ongelooflijk. Dit is de band Reunion.

0: Joy Levine bij de band Reunion. Volgens mij heeft hij een gigantische longinhoud. Zoveel praten en zingen zonder naar adem te happen. Ongelooflijk. Reunion met Life is a Rock.
1: Zeg, Mark Schut, ja? U wil vanochtend even trekken, hè?
0: Oei.
1: Allee, hop, op uw vallen.
0: Is het al zo laat? Ik heb nog wel een plaatje hier van Adele, als het even mag. Hier is Chasing Pavements. Graag tot de volgende keer.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Galliefortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon mee.
1: One, two, three, four.

0: Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what you been romance.
1: Antwerpen leeft. Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop. Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.